Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek.
1: Jouw muziek.
0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
1: Hoor je en zie je
0: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

zon, wind, sneeuw of regen. Met RTV Slos op je radio kun je er altijd tegen. De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal

Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC

zon, wind, sneeuw of regen. Met RTV Slos op je radio kun je er altijd tegen.

0: muziek.
1: Jouw muziek.
0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
1: Hoor je en zie je
0: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

zon, wind, sneeuw of regen. Met RTV Slos op je radio kun je er altijd tegen. RTV Slos. Gouwe ouwe.

0: Zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vanuit de kop van Overijssel. Is dit voor Steenwijkerland RTV Slos?
1: Ba, ba, ba, ba. Aha, aha.
2: Oh, dieses, die, die.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werden civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met import heffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

Goedemorgen, welkom op deze zaterdag de 22e augustus 2026. Twee uur, kopwijzer weer. De zomerperiode is achter de rug. We stappen er weer vol in, twee uur kopwijzer. En dan beginnen we natuurlijk...

0: We beginnen met Dennis. Welkom, Dennis.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wakker, vakantie achter de rug.
1: Ja, lekkere vakantie gehad. 3 weken helemaal niks gedaan. Maar ook na de vakantie wel weer direct gestart. En je zegt wakker, vanochtend 5 uur ging de wekker gewoon. Dat was mijn dochter in dit
0: geval. Ik wou net zeggen, zal je dochter geweest zijn.
1: En 6:15 lekker op de sportschool. Dus dan gaan we de dag fris weer starten.
0: Ja. Nou, je kopje koffie heb je ook al gehad. Dat heb ik hier gezien. Waarschijnlijk al wel eerder eentje.
1: Heerlijk.
0: Maar dat maakt niet uit. Dus beginnen. En dat houdt dus ook in met de hele politieke circuit.
1: Ja, je verwacht even rustig te kunnen beginnen na een reces. Voor mij natuurlijk ook nieuw. Ik heb wel als burgerraadslid eerder erin gezeten. Maar als fractievoorzitter om even weer met elkaar de koppen bij elkaar te steken. Wat gaan we nou doen de aankomende tijd? Maar ja, genoeg nieuws en dingen waar je mee bezig moet.
0: Ja.
1: En voor nu de focus. Eerst even voor de aanstaande politieke markt. We hebben nog een leuke raadsexcursie. Ook even goed om weer met de volledige raad bij elkaar te komen.
0: Ja.
1: En elkaar nog beter te leren kennen.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat misschien wat het allerbelangrijkste is voor de aankomende weken.
0: Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Pro is begonnen eigenlijk vlak voor de vakantie. Er is toen een gezegde geweest van Pro. Deze PPN, dus in begin juli, die vergadering, is een tussenstation. De echte test is de begroting.
1: Ja.
0: We maken dan keuzes die inwoners merken bij onder andere wonen, bestaanszekerheid, zorg, klimaat, enzovoort, enzovoort. Een gemeente die werkt voor iedereen.
1: Ja.
0: Staan jullie daar nog steeds zo in?
1: Het zou nu best wezen als ik nu zeg, nee, daar staan we niet meer zo in.
0: Ik
1: pak even de basis van de partij.
0: Ja.
1: Al is het alleen Steenwijk of landelijk. Ja, dat is waar we voor staan. Hè? Het sociale stukje, het groene stukje, dat hand in hand gaat. Dat als je een mooie leefomgeving hebt voor je inwoners, dat ze hier gezond oud kunnen worden, maar ook het financieel goed hebben. Nou, we hebben straks een mooi onderwerp erover. Dus het sociale stukje, het fysieke stukje, maar ook het financiële stukje. Ja, om gewoon een goed leven te kunnen hebben.
0: Ja.
1: Nou, dat lijkt me toch wel het minimum waar we voor moeten vechten. En die PPN, die was beleidsarm. Daar hebben we natuurlijk wel hier en daar vorm proberen te kunnen geven. En dat was de motie voor de peuken. De peukenfilters en de motie voor Lelystad. Want ja, dat zijn 2 dingen, vinden wij. En dat ook van onze grote achterban. Die zeggen van ja, maar dat zijn dingen die ons wel beperken in onze leefomgeving.
0: Peuken, kun je dat even kort uitleggen?
1: Nou, de peukenfilters, dus plastic wat achterblijft. Ik weet niet meer hoeveel liter. Als je bijvoorbeeld een peuk in het water gooit, hoeveel liter water dat vergiftigt. Maar ik begreep dat 1 peuken een flinke sloot al goed kan vergiftigen. Nou, en dat wil je gewoon voorkomen. Je wil een gezonde leefomgeving hebben. En daarnaast, het ziet er ook gewoon niet uit. We hebben leuke festivals gehad. Onze burgerraadslid Harry van der Meer. Die heeft een filmpje gemaakt. Die is met een emmer rondgegaan en die peuken verzameld. Nou, die kon wel 2 emmers vullen aan peuken.
0: Ja, ja.
1: En dan hebben we het over 1 dag. Hij heeft het ook in de binnenstad gedaan op een reguliere dag. Is ook gewoon weer een emmer vol. Eén, het is opvoeding. Maar 2, misschien moeten we de mensen ook eens stimuleren. Want het brengt zoveel meer schade aan. Of bij mensen of bij dier.
0: Ja, ja. Ja. Ja, inderdaad, het brengt schade aan eigenlijk alles toe.
1: Dat.
0: Ja, ja. Even nog terug op dan die begrotingsvergadering. Dat heeft allemaal, denk ik, ook te maken met wat er in Prinsjesdag besloten wordt.
1: Ja, we zijn wel gewoon heel erg afhankelijk wat daar, met alle spanningen die er nu gebeuren. Van wat gaan ze doen? Wordt er bezuinigd? Wat is de ruimte die we zelf hebben? Wij weten natuurlijk al zelf al wel waar onze ruimte zit. Daar hebben wij natuurlijk ook ons coalitieakkoord op gebaseerd. Maar toch ben je nog steeds afhankelijk van, nou ja, wat krijgen we? Wat hebben we? Waar hebben we ruimte?
0: Er wordt niet stiekem, of er is niet stiekem al wat uitgelekt of zo. Nee, het moet allemaal nog beginnen.
1: Nee, het moet. Ja. Nou ja, het is, ik vind het wel een van de meest spannende Prinsjesdagen. Ja. Dat je gewoon niet weet wat het kabinet gaat doen.
0: Precies. Ja, precies. Ja. Ja. Minderheidskabinet. Lastig. Ja. Speciaal speerpunt van Pro is ook mede door Trein Jongman opgestart en ontstaan. Samen voor Ryan.
1: Ja.
0: Een prachtig, tenminste dat vind ik persoonlijk. Mag ik eigenlijk niet zeggen hier, maar doe ik toch. prachtig project. Het staat nu op de politieke markt.
1: Ja, 2.0.
0: Ja.
1: Even de vervolgstap. Ja, er is een fantastisch raamwerk neergezet over de jaren. Daar zie je ook wel in de kritiek terug. Van oké, daar kon het beter, daar kon het beter. Maar wat je dus ziet over de jaren is dat zij dat ook gewoon goed hebben gemonitord. Waar kon het dan beter? En daar komt dit dan uit voort, hè, de 2.0. Van oké, waar kunnen we de pijnpunten, ik wou bijna zeggen kinderziektes, van waar lopen we tegenaan? Ja. Om dat eruit te halen, om echt bij het kind te zijn. Dus bij de Ryan. En dat je dat kan gaan.

0: voorkomen. En ik heb ooit hier gezeten in een interview voor dat ik hier, volgens mij in mijn burgerraadslidtijd nog. En toen zei ik ook van je moet blijven investeren in dat voorliggend veld. Want je voorkomen is beter dan genezen.
1: Ja.
0: En ja, daar vechten hun voor. Of vechten wij als gemeente ook voor. En volgens mij hebben wij daar ook een voortrekkersrol in. Dat begreep ik in ieder geval. En daar word ik helemaal blij van. Dat gemeenten zo bij ons aankloppen van hey, hoe doen jullie dat? Dat willen wij ook wel.
1: Ja.
0: En dan vind ik het ook fijn dat we dan niet achterover gaan hangen van hoe kunnen we het nog verder verbeteren. En dat we nu ook echt de ouders bij betrekken in plaats van alleen het netwerk. Wat natuurlijk ook hartstikke belangrijk is.
1: Ja, ja, ja. Ja. Wat zijn de punten die het naar het eerst trouwens het punt 1.0,
0: ja,
1: de stap wordt er gemaakt,
0: ja,
1: naar het 2.0 brengen?
0: Nou ja, dat is dan, ja, dat klinkt voor de hand liggend, maar dat is dan nu om direct de ouders erbij te betrekken. Dat die direct aan tafel zitten, ook bij het netwerk. Want ja, dat ze niet als leidend voorwerp worden behandeld, maar als ook een hoofdrolspeler in dat netwerk.
1: Ja.
0: Daarnaast gaat het niet meer over kinderen in het algemeen. Het gaat over de casuïstiek zelf. Dus dat die verschillende netwerken per casus kunnen gaan behandelen. Daar komt natuurlijk ook een van die pijnpunten uit. Dat is die verdomde AVG. Daar moet je voorzichtig, daar moet je goed mee omgaan. Maar als er echt, sorry voor mijn taalgebruik, maar als er echt stront aan de knikker is, ja, dan wil je ook dat een meester, dat als er een kind binnenkomt die vervuild is of mishandeld, noem het iets, dat die direct die melding moet maken.
1: Ja.
0: En niet denkt, hey, dat kan ik niet, want hey, ik moet me wel aan die regels houden. Dus dat zijn even enkele punten. Ja, daar word ik wel heel enthousiast van. Want dat is waar ik ook in mijn dagelijks leven mee te maken heb in mijn werkveld. Dat er gewoon geen communicatie is, waardoor kinderen dus wegvallen tussen de netwerken.
1: Ja.
0: En dat ze gewoon over de schutting worden gegooid. En hoe verschrikkelijk is dat? Niemand wil dan die Ryan worden. Die keten wil helemaal niet doorlopen. En dat is het gevaarlijke met het voorliggend veld. Je ziet dat de kritiek is, want het kan niet gemonitord. Hoeveel zaken zijn dan opgelost? Maar het is net zoals voetbal. We bejubelen allemaal de spelers die scoren. Maar die verdediger die net die paslijn is ingedoken, die bal tegenhouden. Je weet niet hoeveel ballen hij heeft voorkomen die dan het doel zijn gegaan.
1: Ja, ja.
0: En die nog vele malen belangrijker is. En daar, ja, dat vergeten we soms. En dat moeten we niet vergeten, want hoeveel zaken zijn hierdoor al nu al voorkomen? En hoeveel zaken gaan we nog meer voorkomen? Ondanks toch een gigantische druk op de jeugdzorg.
1: Ja, ja, ja. De jeugd heeft het ontzettend moeilijk de laatste jaren.
0: Ja.
1: Eigenlijk een beetje na coronatijd, staat mij zelf zo bij. En de mensen eromheen hebben moeite met.
0: Ja. Het is een combinatie van vele factoren. We hebben altijd last van de jeugd gehad, zeg ik altijd.
1: Ja, maar ja.
0: Nu zijn het de jongeren op de fatbikes. En vroeger waren het de jongeren die een peukje aan het roken waren op de hoek van de straat.
1: Ja.
0: Weet je, dat behoud je. Alleen zitten we nu wel in een stroomversnelling. Met een hele snelle wereld, een veranderende wereld. Met social media. Waar je elke dag door je eigen bubbel wordt geïndoctrineerd. Waar je heel veel van vindt. Dat is wel heel lastig om dat te blijven regisseren en te monitoren.
1: Ja.
0: Helemaal als ouder. Want je weet hopelijk, weet je wel wat. En heb je dat gesprek erover. Maar je weet ook de helft van de tijd niet wat iemand meekrijgt. En wat voor denkbeelden iemand krijgt. Of dus in welke groepen iemand terechtkomt.
1: Ja.
0: Ja, en dat is wel heel belangrijk. Dat bijvoorbeeld een school. En dat is toch de plek waar een kind het meeste zit. Dat die hoofdrol ook kan krijgen.
1: Ja.
0: Zonder dat we daar de druk nog hoog op moeten leggen. Want die druk is ook al heel hoog.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik zag van de week een stukje op NPO 1, programma, dat er was een onderzoek gedaan naar jeugd en wat ze op internet deden en wat ze verwachten of hun ouders daarvan wisten en andersom.
0: Ja, ja.
1: Daar zat een heel verschil in procenten dat ouders dachten wel wetende dat hun kinderen wel naar hun toe zouden komen.
0: Ja.
1: En dat de kinderen dat dus niet deden.
0: Ja, en daar schrik je ook van. Het is ook een stuk schaamte. Ik heb daar ook zo'n stuk over gelezen, bijvoorbeeld met spelletjes. Ik was vroeger ook altijd een gamer, maar ik had daar nog niet mee te maken. Je hebt nu dat spellen niet meer alleen een spel zijn, maar een sociaal netwerk, maar dan digitaal.
1: Mm-hmm.
0: En dat je dan bijvoorbeeld lastig gevallen wordt door een oudere man die wat anders, andere beelden met jou of denkbeelden met jou heeft.
1: Ja.
0: Ja, dan is er ook schaamte om dat te vertellen dan tegen de ouders. En dat is ook wel anders, want je weet dus ook niet meer, je kan ook niet meer vertrouwen op een spelletje.
1: Nee,
0: onschuldig leek aan de voorkant.
1: Ja.
0: Maar dat soort dingen gebeuren. Dus het gesprek, één, dat ouders daar ook dat gesprek blijven voeren.
1: Ja.
0: Maar ook voor weer, pak ik weer school, dat ook een onderwerp van gesprek blijft in de klas.
1: Ja.
0: Want het is toch wat ze bezighoudt elke dag.
1: Ja. Ja. Dit zijn ook de onderwerpen die voortkomen uit en voorkomen in Samen voor Ryan?
0: Nou ja, het is maatwerk. Dus elk Ryan heeft een andere achtergrond. Hè. Dat kan bijvoorbeeld omdat iemand een label van ADHD heeft tot waar we het nu over hebben. Mm-hmm. En dat is waar je met de verschillende netwerken wat mee moet. Ja, en dat gesprek moet blijven plaatsvinden. Dus ja, om te zeggen van oké, dat is dan onderdeel van Samen voor Ryan. Ja, alles is onderdeel van Samen voor Ryan op het moment dat iemand dreigt een Ryan te worden.
1: Ja, ja. Ja. Je noemde het net al even wat een heel belangrijke plek is voor jeugd. De school.
0: Ja.
1: Mooi bruggetje heb je me gegeven. Ja. De unilocatie.
0: Ja, mooi.
1: Het staat te gebeuren.
0: Ja. Ja, ik kreeg er kippenvel van.
1: Ja.
0: Ik las het artikel en ik zag de foto laatst ook weer staan. En we weten natuurlijk allemaal dat het eraan komt. En toen dacht ik, oh, had ik dit maar in mijn jeugd gehad. Eén ding waar ik helemaal blij van word, zijn dat de verschillen alweer doorgebroken worden. Ik zat vroeger op Ekeringen. Niks mis mee. Ik vond het fantastisch. Hele leuke tijd gehad. Mm-hmm. Maar wij waren wel die VMBO'ers. Of je nou wou of niet. Dus daar was al een verschil tussen de mensen die bij lijsten bij zaten. Of dus bij de Ekeringen. En dan had je ook nog dus die mensen van Stationsstraat.
1: Ja. Ja,
0: absurd eigenlijk. Ja. Dus je loopt daardoor al 10-0 achter. Dus ja, ik kijk hier ontzettend naar uit. En volgens mij krijgen we hier ook een voortrekkersrol uit. Als ik het zo lees en als ik het hoor. Dan hebben we gewoon een hypermoderne universiteit. Maar dan voor voortgezet onderwijs.
1: Ja.
0: In ieder geval diezelfde stijl.
1: Ja.
0: Ja, ik kan er alleen maar jaloers op zijn. En maar heel blij van mijn kinderen dat die straks daar naar school kunnen.
1: Ja, ja. Ja. We praten er zo even verder. We gaan eerst even onderbreken met een plaatje. De

0: Whatever van Elske de Wal. Zit nog steeds aan tafel met Dennis Mettin. Hij is fractievoorzitter van Pro Steenwijkerland. En we hebben al mooie stappen met hem doorgesproken. En we zijn aanbeland bij het starten van de bouw van de nieuwe Unilocatie, waar Dennis heel blij mee is.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, wat kan, maar ja,
0: je ziet je kindjes al daar in de school.
1: Absoluut.
0: Gaan.
1: Ja, wat mooi. Mijn dochter is net begonnen op de basisschool, waar ik ook al helemaal al blij van word. Ook al als hypermodern. Ik dacht, ja, dit is volgens mij de route die elk kind wil zien lopen. Nu moeten we nog de uitwerking natuurlijk zien, want precies, we zien nog alleen de beleidsteksten.
0: Ja.
1: Maar als het goed op papier staat en dat de uitkomst is, ja, dat is natuurlijk een fantastische basis ook voor Steenwijkerland. Ook de aantallen aan kinderen die er zijn. Maar het is ook, we hadden het net over het voorliggend veld, dat komt hier natuurlijk ook weer terug. Ondanks dat het in de stenen zit, is het fysieke gedeelte. Het is het netwerk opzetten, ook voor later eenzaamheid voorkomen. Dus dat je nu al met sport bezig gaat, dus dat je ook in dat netwerk blijft. Het heeft zoveel pluspunten. En we hebben het vaak over de kosten, maar je moet kijken wat dit aan kosten voorkomt.
0: Ja.
1: Door gewoon goed onderwijs.
0: Ja.
1: Ja, dus daar kan ik alleen maar handen voor op elkaar doen. Ja.
0: Ja, ja. Wethouder Bunt die heeft gezegd dat het gaat ook om het betrekken van de buurt.
1: Ja.
0: Want school is een onderdeel van een wijk.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook, heeft dat meerdere kanten. Het kan ook zijn, want ik weet niet of er een leerling uit mijn hoofd ging, maar heel veel. En dat moet allemaal die kant op. En ook, ja, dat zal ook bijvoorbeeld verkeersproblematiek kunnen opleveren. Ja, en daar moet je dus ook monitoren en daar moet je er ook op bijsturen.
0: Ja.
1: Ik heb wel verwachting dat dat gewoon wel heel snel goed gaat. En dat is met alles wat je opstart. Dat heeft kinderziektes, dan moet je eruit halen om daarna weer beter beleid uit te kunnen voeren.
0: Ja, ja.
1: Maar dat is met alles wat wij doen. Of het alleen het onderwijs is. En dan kan ik vanuit volgens mij bijna de hele raad kan ik dat zo benoemen. Dat altijd belangrijk is om de inwoner erbij betrekken met de plannen die je maakt. Dat er gehoor aangegeven wordt. En dat je dat ook meeneemt in de plannen die je er zelf uitzetten.
0: Ja, ja. Het is een hele lange route geweest.
1: Ja.
0: Te lang.
1: Ja, wat is te lang? Ik heb beter doordacht. Het kan nooit snel genoeg. Dat is ook wel mijn mening. Daarom zit ik ook bij Pro. Je wil altijd vooruit. Maar je hebt met zoveel factoren te maken en met zoveel verschillende partijen die daar ook ideeën over hebt. Dat wil je wel gewoon met zulke grote uitgaven. Wil je dat wel gedegen doen en wel allemaal de neus dezelfde kant op hebben. Dat je niet gaandeweg daar nog weer met elkaar over gaat steggelen. Dat kan niet. Ik snap dat als het bedragen zo ver oplopen dat je daar een gesprek over gaat voeren. Maar over elk klein dingetje, ja, dat moet nu toch wel uit de wereld zijn.
0: Ja,
1: en dat is het voordeel, volgens mij, als je een langere aanloop hebt ten opzichte van, oké, laten we hebben nu een idee, laten we het snel uitvoeren. Ja, heel veel mensen worden hierdoor positief en negatief geraakt.
0: Zijn er nog negatieve reacties geweest?
1: Ja, die zijn volgens mij allemaal al eerder op tafel geweest. Okay. En dat gaat gewoon vooral om de kosten. Want het is gewoon een gigantisch project. Maar ik ben ook van overtuigd dat ik mag het geen kosten noemen, het is een investering. Kosten, dan ben je kwijt.
0: Ja.
1: Investering, dat komt weer terug.
0: Ja.
1: En dat ben ik van 100% van overtuigd dat het een hele mooie investering is die we gaan doen. Dat Steenwijk. We staan al op de kaart. We hebben al in de mooiste gemeente van Europa. Maar dit maakt ons nog veel sterker.
0: Ja.
1: Als het economisch, maar ook dus met de veiligheid van onze jongeren. Nou, wat in het over het voorliggend veld.
0: Ja.
1: Weer dat ze in beeld zijn, in een netwerk komen. En dat je trots mag zijn dat je hier mag wonen. Want wij hebben dit gewoon straks in onze eigen gemeente.
0: Ja. Ja. En het schoolbestuur, hoe staat die erin?
1: Ja, die leveren natuurlijk ook een deel in. En zoals ik zie, gaan hun over het beleid wat er intern gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: Zoals ik de verhalen hoor, want dat is wel net over wethouder Bunt. Hoor ik veel lof. En hun gaan er straks over. Hun moeten ermee aan de slag. Dus ja.
0: Het ligt dus eigenlijk nu in de handen van het schoolbestuur.
1: Ja. Tuurlijk zijn we daar nog steeds onderdeel van.
0: Ja.
1: En je moet elkaar in gesprek blijven. Maar dat was daarvoor ook al.
0: Ja.
1: En heel veel komt nu voor ons te liggen. Maar ik heb het. Ja, dit is al jaren aan de gang. Dus dat gesprek vindt al plaats.
0: Ja. Wanneer gaat officieel, hoe noemen ze dat, de eerste paal de grond in? Weet je, dat is al die datum.
1: Wat zag ik nou staan? Was het, volgens mij nu toch?
0: September.
1: In september was het. Ja, eind augustus, ja. Ja, en dan over 2 jaar kunnen we het vieren al. Dat is wel zo snel.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Dus ik ben hartstikke, hartstikke blij. En ook gewoon blij, we noemen het Trein Jongman. En dan nu Steven, dat we het gewoon elke keer weer voort kunnen zetten. En nu met de fantastische coalitiepartijen die daar ook mee in vechten. Ja, dat is ontzettend gaaf.
0: Ja.
1: Dus we kunnen allemaal ja, volgens mij raadsbreed hier de handen voor elkaar doen en hiervoor vechten.
0: Ja, ja. Ja. Weer iets wat Steenwijkerland mooi op de kaart gezet heeft. Ja. Of gaat zetten. Ja. Even kijken, tijd. Ja, kan ik nog één dingetje wou ik aantippen. En dat is ja, ook om deze tijd. Iedereen gaat weer naar school. Mm-hmm. We hebben het al gehad over financiën, we hebben het al gehad over jeugd. En er is er een mooi iets in het leven geroepen. Misschien al wel al heel lang hoor. Meedoen in Steenwijkerland.
1: Ja. Nou ja, kijk, je doet me wat aan, Ria. Want dat zijn dus de drie punten waar ik heel veel van vind.
0: Okay.
1: Als je een stoel hebt met drie poten, dan zijn dit de drie poten voor hoe je eigenlijk het beleid zou moeten maken voor geluk voor een kind.
0: Okay.
1: Want we hebben dus eerst het sociale aspect gehad met Samen voor Ryan. Mm-hmm. Het fysieke vanuit het onderwijs. En dan komt dus ook het financiële. Want okay, nu gaat het kind goed. Die is al onderschept, om even zo te noemen. Mm-hmm. Voordat hij dan de Ryan werd. Die is dan nu naar school, maar die moet dus ook een laptop. Of ja. Die wordt nu gepest omdat de schoenen versleten zijn. Ja, dat valt dus onder die 130% regel. Dus het minimabeleid. Dat je dus dan ook gewoon voor jou die laptop is. Ook voor jou dus die schoenen zijn. Dat je gewoon mee kan doen. Dus ja. Voor iedereen die gelijke start.
0: Ja.
1: Dat is bare minimum.
0: Gisteren was dat ook weer in datzelfde programma op televisie. Kwam dit heel toevallig ook aan bod. Dat de kinderen dan bijvoorbeeld het verkeersexamen moeten gaan doen en geen fiets hebben.
1: Ja.
0: Dat zit ook in dit plan?
1: Ja, ja. Alles voor die voor de start. Het is niet, je hebt je geld en red je er maar mee. Nee, daar wordt wel mee samen over nagedacht van okay, wat heb je dan nodig? Dat kunnen, wat ik zei, de schoenen, de laptop, de fiets. Dat zit in dat plan. Er zitten natuurlijk wel. Nou, het enige, de grootste pijnpunt is van de schaamte om je voor aan te melden. Mm-hmm. Want je bent al zo ver. Of er is iets met je aan de hand. Of er is een situatie waardoor jij dan dat inkomen heeft. Daar vind ik persoonlijk ook wat van. Dan denk ik, hey, als je dus werkt en je hebt dat dus als inkomen. En dan val je dus nog steeds onder die regel. Ja. Dus beste ondernemer, heb je deze mensen als medewerker gewoon goed uitbetalen. Want dan blijven ze ook bij je. Is dat personeelsprobleem ook opgelost. En dan hoef je dus nooit gebruik te maken van deze regeling.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je dus in deze regeling komt, dan is het ook gewoon fijn dat jij als kind niet het gevoel moet hebben, oh maar ik doe niet mee, ik hoor er niet bij. Daar is die regeling voor die gelijke start. Nou ja, dus mee kunnen doen met de rest.
0: Ja.
1: En dat je niet die ene bent, en die verhalen kennen we allemaal toen we zelf op school zaten, dat er iemand er misschien iets minder bij zat, dat er iemand stonk bijvoorbeeld. Nee, dan is het toch ook wel heel prettig dat dit soort potjes er zijn. Ja, dat je gewoon wel altijd die gelijke start hebt.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat je als ouder zijnde, en ik ga ook echt niet vragen van hoeveel mensen hier gebruik van maken, want mm-hmm. het gaat ons gewoon niet mm-hmm. aan.
1: Precies.
0: Als ouders in die moeilijke situatie zitten, durven dat zelf natuurlijk dan haast niet aan te vragen.
1: Ja.
0: Kan dat een ander voor ze doen? Het zij een buurvrouw die ze heel goed kent. Het zij een leerkracht op school. Mm-hmm.
1: Nou ja,
0: of het aanzwengelen.
1: In mijn hoofd zit daar wel een strubbeling in. Want je moet nog steeds met je eigen DigiD moet je daarin om daar die aanvraag
0: ja,
1: voor te
0: doen. Ja, maar de aanzwengeling daarvan.
1: De aanzwengeling moet erin zitten. Maar dat zit in ja, eigenlijk in alles dat het kenbaar wordt. We komen weer bij werkgever. Hey ouder, dit is er. Ik weet jouw situatie.
0: Mm-hmm.
1: Want je zit, als het goed is, 40 uur of 32 uur of whatever. Zit je gewoon van je week, zit je op je werk. En hopelijk deel je een klein beetje of zijn er signalen. Ja, gaat het gesprek met elkaar aan.
0: Mm.
1: Het is mooi dat we het hier weer over hebben. Dat geeft weer een extra signaal dat dit er gewoon bestaat.
0: Ja.
1: Maar het is één, het kenbaar maken. Want sommige mensen weten het niet dat het er is. Dat is één. Maar twee, ook de schaamte. Van je hoeft je hier niet voor te schamen.
0: Nee, echt niet.
1: En als je er dan voor schaamt, doe het dan niet voor jezelf, doe het dan voor je kinderen.
0: Ja, ja. Ja, precies. En grijp de hulp aan die er is. Want gelukkig is die hier in gemeente ja. Steenwijkerland.
1: Ja, ontzettend, ontzettend blij mee. Andere, ik wil me omdraaien. Jammer dat het er moet zijn.
0: Ja.
1: Dus we moeten nog veel andere opties gaan verzinnen, dat mensen helemaal niet daarin hoeven te komen. En dan kom ik weer bij, nou, er mag best wel wat meer verdiend worden voor het werk dat je doet. En dat je mee mag profiteren van nou ja, het geluk die je werkgever brengt. Volgens mij kan die werkgever jou dan ook prima wat geluk meegeven.
0: Ja. Ja, nou, mooie woorden, Dennis, om het gesprek te besluiten. Vond het een fijn gesprek, goed gesprek. Dank je wel.
1: Dank je wel.
0: En een heel goed weekend.
1: Tot de volgende.
0: Tot de volgende.

0: Je zit in mijn hoofd. En toen kwam er een jingle. De regio. Ben ik niet gewend. De nieuwsjingle, ja, inderdaad, van tegenover mij. Eigenlijk moest het eigenlijk andersom zijn. Er zit Dave Prins.
1: Ja.
0: Dave, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ria.
0: Dit is eigenlijk jouw tijd.
1: Ja, normaal gesproken
0: voor het
1: wel.
0: Lokale nieuws. Maar je gaat ons verlaten.
1: Helaas wel, ja. Klopt. Ik heb sinds kort een andere baan bij een grote Duitse discount supermarkt. En dat kan ik niet meer combineren samen met stage, slos en wat er nog verder op mijn pad gaat komen.
0: Oké. Dat houdt dus in dat jouw werktijden de tijden van de zaterdagmorgen, dat je altijd hier bent, betrekt.
1: Ja, dat valt ook inderdaad. Het zijn de avonden en vaak moet ik om 12 uur beginnen. En als ik dan naar Wolfga toe moet, dan haal ik dat helaas niet. En daarnaast, misschien hebben sommigen het al wel gelezen. Ik ben dit jaar ook verkiesbaar geweest. Ik ben niet in de raad gekomen. Maar daarin kan ik de journalistiek voor mezelf niet meer combineren met de politiek.
0: Ja, je gaat burgerraadslid worden voor de ChristenUnie.
1: Klopt.
0: Ja, en dan mag je helaas geen politiek doen of iets wat met politiek te maken heeft hier in de studio. Hier
1: nee, klopt. Maar ook voor mezelf, ik kan dat zelf gewoon niet rijmen. Ik ben natuurlijk opgeleid als journalist. En dan ligt dat gewoon een heel stuk moeilijker voor jezelf. En ik vind dat ook gewoon niet gecombineerd kan worden.
0: Nee. Dus is dit de laatste zaterdag dat je hier bent? Je komt vast nog wel eens een keer langs voor een bakje koffie.
1: Ik kom zeker nog een keer langs voor een bakje koffie.
0: En Daphne heeft ons ook in verband met verhuizing en werk en zo, Daphne staat vast, moeten verlaten. Die komt binnenkort ook nog even langs. En dan gaan we er gewoon met z'n allen een mooi afscheidsfeestje van maken.
1: Zeker, daar gaan we voor.
0: Oké, Dave Prins, dankjewel voor alles wat je gedaan hebt.
2: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: schoof aan tafel zijn Christian Visser, assistent teamleider Noordwestgroep Industrie, en Alex Weidema, is voorman van Noordwestgroep Hout. Welkom.
1: Goedemiddag. Hallo.
0: Ik heb al heel wat onderdelen van Noordwestgroep besproken eigenlijk in de afgelopen jaren dat we dit al zo doen. Maar volgens mij de Noordwestgroep Hout nog nooit.
1: Zou kunnen, zou kunnen.
0: Christian, kun je uitleggen, of eventueel samen met Alex, wat het Noordwestgroep Hout inhoudt?
1: Ja, nou, de afdeling hout, het is in de volksmond hout, maar wij doen eigenlijk veel meer dan alleen maar hout. Het is een afdeling, het staat een beetje los, het pand staat een beetje los van het hoofdgebouw. En wat wij daar vooral doen, en daarom wordt het ook hout genoemd, wij maken daar onder andere pallets voor de dijk aan.
0: Okay.
1: Dus we hebben daar een man of 6, 7, soms meer, soms wat minder, collega's die daar pallets aan het bouwen zijn. Dus vandaar ook afdeling hout.
0: Ja.
1: Maar inmiddels voor al een aantal jaren, denk ik dat wij daar allerlei producten assembleren voor een Archivac, voor een Dijka, voor Elec. Dus we doen veel meer dan alleen maar hout.
0: Ja.
1: Ja.
0: Die pallets die worden dan gemaakt bij jullie.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Dat is dan zo met al die worden in elkaar geschroefd of wat ook. Hoe gaat het in zijn werk, Alex?
2: Ja, we krijgen het hout aangeleverd op maat. En dat wordt in principe, de bodem is al klaar. En dan worden de zijkanten die worden dan handmatig in elkaar gezet.
0: Oké.
2: En zo kom je dat een pallet. En dat is voor de dijka. En dat is voor het anti-rollen van de buizen, zeg maar.
0: Ja. Met wat voor een groep zijn jullie bezig daar? Hoeveel personen, hoeveel mensen, hoeveel...
2: Daar op die afdeling, ja? Denk ik, een mannetje of 6.
1: Ja, wel.
0: Toch wel?
1: Ja, het varieert wat. Ja, ja.
0: Dus dat is wel lekker bezig daar zo.
1: Ja hoor.
0: Ja, nou mooi.
1: Gezellige club ook. Dus die jongens kennen elkaar door en door aan de dames. Dus dat werkt allemaal prima.
0: Ook dames?
1: Ja, ook dames. Ja, we hebben ook hele sterke dames op de afdeling.
0: Nou, mooi. dan heb ik in mijn informatie meegekregen dat er uitgebreid werd in de werkzaamheden. Alex, kun je daar wat van zeggen?
2: Ik ben vorig jaar begonnen als voorman. En een beetje de vrije hand gekregen om te gaan denken van... wat kunnen we nog meer maken van hout? En dat is uitgehouden dat van kleine dingetjes op de hand en tot wat grotere dingen. En dan heb ik het over brievenbussen.
1: Picknicktafels.
2: Picknicktafels inderdaad.
0: Grote dingen, picknicktafels, dat mooi.
2: Dat is echt van klein naar groot.
0: Ja.
2: En daar hebben we nu de vrije hand in gekregen. Gelukkig. En maken we volop gebruik van.
0: Ja, ja. Voorbeelden, de picknicktafel is het allemaal. Dat kan dan, gaan we het zo nog even over hebben. Eigenlijk op bestelling kan dat bij jullie besteld worden, hè?
2: Ja.
0: Maar daar hebben we het zo meteen nog even over. Dan denkt de luisteraar van, wat gaan ze met die picknicktafels doen? Maar dat gaan we zo even behandelen. De vakmanschap staat bij jullie ook hoog in het vaandel. Samen gevoegd met creativiteit. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe heb je dat in je dagelijkse bezigheden?
1: Ja, wat Alex al vertelt, hè, de vrije hand was meer in de zin van... hoe kunnen wij mensen gaan prikkelen en uitdagen... en ook gaan onderzoeken van waar ligt nou de potentie bij in ieder. En wat zijn de wensen? Waar haal je nou je werkgeluk vandaan? Nou, mijn idee was om dat te onderzoeken, moet je gewoon dingen gaan proberen.
0: Mm-hmm.
1: En soms moet je dan mensen tussen aanhalingstekens de vrije hand geven en gewoon gaan faciliteren. He, dus mensen zelf op zoek gaan naar hun werkgeluk. En dat is volgens mij ook iets waar de Noordwestgroep voor staat.
0: Ja, inderdaad.
1: Werkgeluk en ontwikkeling, dus potentieel naar boven halen en dan kijken waar het naartoe groeit. En ik merkte al heel gauw dat er heel veel mensen geïnteresseerd waren in hout. En Alex sloot daar heel goed op aan door zelf met ideeën te komen. Dus wij hadden zoiets, waarom ook niet? Begin maar gewoon.
0: Mm-hmm.
1: En we zagen dat gewoon heel veel mensen zoiets hadden van, maar dit is leuk. Dus er werd een vogelhuisje gemaakt, er werd een tafel gemaakt. Dus van het een kwam het ander. En toen hebben we eigenlijk gezegd van, wat nou als we naast de vaste werkzaamheden ook tijd reserveren voor dat soort dingen. Dus dat mensen zelf creatief kunnen zijn. En dat liep eigenlijk een beetje vanzelf.
0: Ja.
1: En naarmate kregen collega's ook, naast de collega's van ons kregen daar een beetje zoegen van. Dus die zei op een gegeven moment, nou, ik heb eigenlijk wel een brievenbus nodig voor mijn nieuwe huis. Nou,
0: okay.
1: Dat kan. Dus zo is dat een beetje gegaan. En dan gaat het van mond tot mond. En we hebben ontzettend veel creatieve mensen, zowel in het hout, maar ook met schilderen, met muziek. Gelukkig. Dus zo'n brievenbus werd ook heel mooi opgeschilderd. Helemaal naar wens van die ene klant. En dat staat dan vervolgens bij die nieuwe woning bij de voordeur.
0: Ja.
1: En dan zegt zo'n buurvrouw, goh, we hebben die leuke brievenbus nou vandaan.
0: Ja.
1: Dus zo vielen we van het een in het ander. Nou, en aangezien wij dus heel veel mensen hebben die affiniteit hebben met het hout, hadden ze zoiets van, ja, daar kunnen we veel meer mee. Dus wij willen een beetje voor zorgen dat het een olievlek wordt. En dat we uiteindelijk ook de vragen kunnen bedienen. Of dat we in ieder geval een speler kunnen zijn om iets aan te kunnen bieden.
0: Ja, ja, ja.
1: Bij particulieren, bij bedrijven. Dus dat is eigenlijk onze wens, onze droom. En zoals het nu lijkt, gaat het wel een beetje die kant op.
0: Ja, ja. Dat is dan mooi dat er dan ook wel gelegenheid geboden wordt tijdens je werkuren, waar eigenlijk ook gepresteerd moet worden. Want die opdracht van een bedrijf ligt er wel, die af moet.
1: Ja.
0: Dan toch de mogelijkheid krijgen om wat dingen uit te proberen.
1: Klopt, klopt. Maar ja, omdat wij dat ook zo belangrijk vinden, hè, dat mensen dat stukje werkgeluk gaan ervaren, uiteindelijk gaan onderzoeken, past het heel mooi in het plaatje.
0: Ja.
1: He, wat is er nou mooi? En daar hebben we ook wel voorbeelden van. Mensen die op zodoende weg gaan vinden in, goh, maar dit wist ik niet dat ik dit in me had, of dat ik dit kan, of dat ik dit zo leuk vind. Dus dan ga je een heel ander traject aan.
0: Ja.
1: Dan kun je ook een keer zeggen, laten we dat gaan proberen, of zus en zo. En vervolgens denkt die persoon, ja, ik wil misschien wel een opleiding gaan doen. Of bij een timmerman in de leer.
0: Ja.
1: Dat is nu al het geval, dus dat is hartstikke, hartstikke gaaf.
0: Zijn er al mensen die uitgestroomd zijn van hout naar,
1: ja,
0: bijvoorbeeld een timmerbedrijf?
1: Ja, er loopt nou een jongen die werkt in Noordwolde. En die heeft het heel goed naar zijn zin. Ja, als leerling dan, als leertraject. En dat ziet er allemaal heel goed uit. Maar ook jongens die, of meiden die iets gaan onderzoeken en er toch achter komen, dit is er niet voor mij. Ja, bijvoorbeeld hout, hè?
0: Ja.
1: En dan zeggen we van, nou, wat zou je dan willen ontdekken? Dus die persoon is bijvoorbeeld naar logistiek gegaan. En die heeft het ontzettend naar zijn zin.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, want dat is wel bij jullie wel de Noordwestgroep wel heel makkelijk, dat je ideaal eigenlijk, dat je over kan stappen naar andere afdelingen als iets niet lukt.
1: Ja, ja, klopt, klopt. En zo zou het ook moeten zijn, hè? Dus nogmaals, dat je gaat ontdekken van, hé, waar ligt nou mijn werkgeluk en waar sta ik in mijn kracht, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dus het bovenste uit de kant te halen. En dat kan niet voor iedereen. Maar ja, het is wel heel mooi als het wel gebeurt.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat proberen wij te faciliteren en te motiveren.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dus dan is een en al enthousiasme op de afdeling, Alex.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Iedereen heeft het helemaal naar zijn zin.
2: Ja, naar wat ik merk wel.
0: Ja.
2: Dat iedereen
0: mooi.
2: Gaat echt wel met plezier naar het werk toe.
0: Ja.
2: En dat kunnen we ook gewoon weer terugzien in in de cijfertjes, zeg maar.
1: De cijfers.
0: Nou, dan gaan we zo meteen na de plaat even verder over onder andere de website. Want daar komt een hele nieuwe pagina op, heb ik begrepen. En met wat voor hout jullie werken, enzovoort, enzovoort. We gaan even naar muziek.
2: Ja.

0: Nog steeds in gesprek met Christian Visser, assistent teamleider van de Noordwestgroep Industrie. En Alex Weidema, hij is voorman bij de Noordwestgroep Hout. We hebben al heel wat dingen doorgelopen. Heel vaak is het woord hout gevallen. Maar wat voor hout gebruiken jullie?
1: Ja, wat voor hout gebruiken wij? Wij willen vooral ook gebruik maken van...
2: Eigenlijk alles hout.
1: Ja, alles,
0: alles hout.
2: Ja, van oude pallets tot nieuwe planken. Ja. En alles ertussenin eigenlijk.
0: Dus ze zijn circulair bezig.
2: Ja,
1: circulair. Ja, we zijn veel met het milieu bezig.
0: Ja.
1: He? Maar dat is ook leuk, hè, om mensen te laten onderzoeken wat je wil. Dan zeggen we heel vaak, nou gebruik die oude pallets maar.
0: Mm-hmm.
1: Om ideeën te gaan verwerken. En als dat echt tot iets kan leiden, ja, pak dan maar voor het echt.
0: Ja.
1: Zo moet je het een beetje zien ook.
0: Ja. Ja. Ja. Dus daar wordt ook inderdaad wel heel goed over na en meegedacht.
1: Ja, ja, zeker.
0: Mooi. Jullie informatie staan altijd heel uitgebreid op een prachtig mooie website. Hoe zit dat met afdeling hout?
1: Ja, nou, op de website van de noordwestgroep.nl is dus links te vinden naar het groen, naar de horeca enzovoort enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: En daar wordt onze website hopelijk binnenkort ook gelanceerd. Dus dat mensen ons op die manier kunnen vinden. Die website wordt momenteel gevuld met beeld en teksten. En aan de hand daarvan zouden mensen... Nou ja, hebben in ieder geval een soort van portfolio... die we de wereld in kunnen slingeren van... dit is wat wij doen, dit is wat wij kunnen.
0: Ja.
1: En weten mensen ons te vinden.
0: Ja, ja. En naar aanleiding van die website... misschien later, nu misschien nog niet... maar kan men dan bestellen wat men wil hebben? Of ja, particulier zowel als bedrijven?
1: Ja, dan moeten we een beetje een weg zien te vinden... hoe we dat vorm gaan geven. Maar daar zitten we wel aan te denken, ja.
0: Ja,
1: ja, ja,
0: ja. Ja, want dan kunnen ze het voorbeeld zien... en dan gelijk zeggen van... oh, maar dat wil ik in mijn tuin of in mijn bedrijf of wat ook.
1: Ja, ja, misschien iets met een formulier... Hè, wat je digitaal kan invoeren of iets dergelijks. Maar dat staat nu nog vrij in de kinderschoenen. Die website moet eerst gelanceerd worden. Mm-hmm. En dan uiteindelijk moet het toch wel een olievlek worden. Daar willen wij vooral aan gaan werken.
0: Ja, ja, ja. Nou, mooi dat het allemaal uitgebreid wordt. Dat het voortgang vindt overal in. Medewerkers die ontwikkelen zich natuurlijk bij jullie, want ze leren natuurlijk hartstikke veel bij. Zijn dan ook kansen dat ze naar buiten treden? We hebben het er net al kort over gehad, naar een ander bedrijf?
1: Ja, ja, die zijn er zeker. Ja, een doel van de Noordwestgroep is natuurlijk ook dat mensen gedetacheerd worden.
0: Mm-hmm.
1: Uitgeleend worden met de hoop, of in sommige gevallen ook, dat ze in het reguliere werkgebeuren aan de slag kunnen. Dat is natuurlijk, geldt natuurlijk niet voor iedereen.
0: Nee.
1: Dus dan zoeken wij gewoon een passende plek intern, waar men gelukkig kan zijn en werk kan doen wat het toe doet.
0: Ja,
1: en waar men ook voldoening uit haalt.
0: Ja, dus het is niet zo dat als het niet lukt om uit te treden naar een ander bedrijf, dat je zegt van nou ja, zoek maar wat anders.
1: Nee,
0: dan is het gewoon
1: niet
0: hun plek bij jullie, ja, de Noordwestgroep.
1: Ja, om dat te creëren inderdaad. En daarom is het ook zo goed om mensen te prikkelen. Hè? Dat we gezamenlijk kunnen ontdekken van nou, waar ligt nou jouw motivatie? Waar ligt je potentie? En dan te gaan kijken van ja, hoe zorgen we nou voor dat je op die manier je werkgeluk vindt en in je kracht staat.
0: Ja, ja. Zijn er voorbeelden? Ja, je noemde het straks al van een timmerbedrijf in wat was het, Steenwijkerwolde of zo? Of?
1: Noordwolde.
0: Noordwolde.
1: Ja.
0: Zijn daar meer voorbeelden van? Misschien dat Alex wat weet?
2: Nou.
1: Ja, op dit moment niet. Hè?
2: Nee.
0: Het is natuurlijk niet zo dat iedere dag gebeurt. Dat snap ik ook wel.
1: Nee, ja, nou ja, we hebben wel veel mensen die gedetacheerd worden, hoor. Maar niet altijd specifiek bij een timmerbedrijf of bij een vastgoedbedrijf.
0: Nee.
1: In dit geval was dit wel zo.
0: Ja.
1: Ja, er was een jongen die had iets met hout. En eigenlijk hebben we die vanaf dat moment meteen de keuze gemaakt in samenwerking met hem. Van nou, misschien is dit een goede optie. En zijn we op gesprek geweest en dat, dat klikte gewoon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja, dus hopelijk, er zullen wellicht meer mensen zijn. Maar dat hoort ook bij dat onderzoek, hè, van ja, wat vind je nou leuk om te doen? Want ook heel veel jongeren, ja, die weten het soms helemaal niet zo goed. Dus dan is dat gewoon een kwestie van ontdekken.
0: Ja.
1: En dat is het mooie aan Noordwestgroep, die ruimte is er ook gewoon.
0: Ja, precies.
1: En daar zijn we gewoon heel erg sterk.
0: Ja, ja, als ze dan bij jullie aanschuiven, dan kunnen ze van allerlei dingen kunnen ze even proeven en ruiken van dat vind ik leuk of dat vind ik helemaal niks.
1: Ja, Kijk, dat is een soort van, hoe moet je dat zeggen? Mensen zijn 2 weken op een bepaalde afdeling aan het werken. En dan komen ze een keer 2 weken bij ons. En dan komen ze er gauw genoeg achter, is dit wat voor mij of niet?
0: Ja.
1: En als die match er is, ja, dan kun je verder gaan kijken. Hè? Wat voor potentieel is er?
0: Ja.
1: En soms is dat er ook niet, hè? Dat mag ook.
0: Ja, zeker.
1: Maar goed, als mensen daar gelukkig van worden om uiteindelijk ergens gedetacheerd te worden, ja, dan moeten we dat vooral doen.
0: Ja. Ja, het is eigenlijk een win-win situatie, hè? Unieke producten die jullie maken en de ontwikkeling van de mensen.
1: Precies, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, we proberen gewoon ook in de toekomst de markt te bedienen, hè? Want er is natuurlijk altijd vraag naar een schutting, naar een overkapping, ombouw voor je containers. Nou, je kan ze geen niet noemen, bloembakken. Ja. Ga zo maar door. Ja.
0: Is daarom ook de samenwerking met en Noordwestgroep Hoveniers zo mooi en zo belangrijk?
2: Zeker. Kijk, hun kunnen mooie tuinonderhoud.
0: Ja.
2: Maar particuliere klussen en iemand is een overkapping of wat dan ook nodig. Ja, het mooiste is dat wij dat allemaal gaan maken.
0: Ja.
2: En dan samen met Groen dat dit gaan plaatsen.
0: Ja.
2: Maar dat zou het ideale plaatje zijn.
0: Ja.
1: Ja, we zijn natuurlijk ook wel heel bekend mee. Hè? De hubs die we her en der overal plaatsen, binnen en buiten de gemeente. Fietsenstallingen. Hoe groot is die eigenlijk? Weet je dat zo?
2: Onze fietsenstalling is 21 meter.
0: Zo.
1: Dus die wordt ook samen met al onze collega's en de medewerkerscollega's worden dat allemaal zelf in eigen hand worden dus gebouwd.
0: Ja.
1: Dus de kennis en de kunde, die is er.
0: Ja. Ja, aldoende leren de mensen. Dus dat is,
1: En we hebben genoeg ook vakmensen vanuit het vak. Alex is er ook een voorbeeld van.
0: Mm-hmm.
1: Dus die kennis is er. Dus het is een kwestie van overdracht en gewoon ook doen.
0: Ja.
1: En durven, hè?
0: Ja, precies.
1: En het mag soms verkeerd gaan, maar daar zijn we ook voor.
0: Ja. Dus het uithuilen en opnieuw beginnen.
1: Precies.
0: Ja.
1: En dat is trouwens in het reguliere werk ook niet anders.
0: Nee, precies. Toch? Nee, dat klopt. Dus een heel mooie afdeling eigenlijk in het geheel van Noordwestgroep, het Noordwestgroep Hout.
1: Ja. Ja, zeker. En los van het hout, hè. We zijn heel creatief bezig met het schilderen. We hebben ook iemand, Monique, die doet workshops. Je kan ze gek zijn. Die verzinnen wat waar.
2: Monique is een beetje de creatieve brein van onze afdeling.
0: Ja, ja, ja.
2: En nou ja, ik stuur haar er wel een beetje mee. Van joh, hè, ik kijk wel eens op internet. Van misschien is dit leuk om te maken. Of
0: precies.
2: ChatGPT tegenwoordig. Dat
0: is jullie ook niet vreemd?
2: Nee, daar komen ook dingen uit.
0: Ja.
2: Dan gaan we proberen om dat te gaan maken.
0: Ja.
2: En nou, zij mooi. Is heel handig met verf en steentjes en... Nou ja, dan moet maar op.
0: Dan is 1 en 1 2 en dan maak je een mooi product.
1: Maar goed, dan is het ook zonde om dat toch ook niet te benutten.
0: Ja, zeker.
1: Zij vinden het geweldig. Ja, en ja.
0: Ja.
1: Dus niks moois dan dat om iets te gaan maken waar iemand gelukkig van wordt en wat er ook nog prachtig uitziet.
0: Ja, inderdaad. Heb ik nog, want de tijd zit er bijna op. Eén puntje eigenlijk. Punt. Op de afdeling staat een drumstel.
1: Ja.
0: Christian, hoe komt dat zo?
1: Ja, nou, niet alleen meer een drumstel. Nou, ik denk dat ik 2-3 weken in dienst was bij de Noordwestgroep. En ik had meteen al het idee van, er moet geprikkeld worden.
0: Ja.
1: En hoe kun je nog meer prikkelen dan bijvoorbeeld een drumstel er neerzetten? Dus alle ogen werden op me gericht van, nou, wat gaat die nou weer doen? Maar dat was een beetje het begin, hè. Ik ben zelf drummer. En ik wist dat er meer muzikanten zijn. Maar dat is toch prachtig om mensen zo te prikkelen en te ontspannen.
0: Ja.
1: Dus wat we nu al zien, we hebben instrumenten verder aangeschaft. Gitaren, toetsen. Dus er ontstaan nu al bandjes.
0: Okay, kijk.
1: Er zijn ook mensen van andere afdelingen die bij ons komen en ideeën hebben. Binnenkort hebben we een feest. Daar speelt ook Lemonade. Ook niet onbekend in Steenwijk. Ja. Daar hebben we een uurtje in hun set. Daar gaan wij musiceren.
0: Nou,
1: dus een bandje en de ander gaat toetsen en de ander gaat zingen.
0: Mooi.
1: Dat is toch leuk?
0: Ja,
1: dat hoort er toch gewoon bij?
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus als we het over creativiteit hebben en prikkelen en uitdagen, ja, dat doe je volgens mij op die manier.
0: Ja.
1: En het is ook nog een stukje samen, hè?
0: Ja.
1: Dus ja, dat versterkt elkaar.
0: Ja, nou prachtig. Hartstikke mooi. Jullie komen vast alweer een keer hier aan de tafel.
1: Zou leuk zijn.
0: Dan gaan we gewoon lekker verder over dit onderwerp. Prachtig onderwerp. Christian, dankjewel. En Alex, ook dankjewel. En heel veel succes met alles wat jullie doen.
1: Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.

En tot zover het eerste uur Kopwijzer. U kon luisteren naar Dennis Mettin, fractievoorzitter van Pro Steenwijkerland, en de mannen van Noordwestgroep, Christian Visser en Alex Weidema. Tweede uur, dat begint met de fancy fair van de Grote of Sint-Clemenskerk. En we eindigen met de ontwikkelingen rondom Corso Frederiksoord. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot straks.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: Goedemorgen, welkom bij het tweede uur Kopwijzer. En het is vandaag zaterdag 22 augustus 2026. De mannen van de Fancy Fair van de Grote of Sint Clemenskerk zitten al tegenover me. Dat zijn Harry Roskam en André van Dekken. En we spelen daarna aandacht aan de training Grip en Glans. En daarvoor onder andere Annie Dijkstra al in de wachtkamer, om het maar zo te zeggen. Theo van der Bles, grote herdenking, 60ste sterfdag J.C. Bloem gaan we aandacht aan besteden. En de ontwikkelingen rondom het Corso Frederiksoord. En daar komt Nathalie Sturm en Anna Paulsen voor. Dus weer een vol tweede uur. En we gaan gelijk beginnen met de mannen van de Fancy Fair. Harry en André, welkom.
2: Dankjewel.
1: Jullie komen zo van Twarek af, zou ik maar zeggen.
3: Ja, we komen zo van Twarek af, uit de loods.
1: Ja.
3: En we hebben nou vanmorgen een paar aanhangers geladen, zodat wij volgende week maandag gelijk aan de slag kunnen met het brengen van de spulletjes.

0: ook druk dan spanning?
1: Dat is, ja.
2: Ja, André? Ja, is enorm. Nou, spanning niet. Nee, het is natuurlijk, je doet het 42e keer.
0: Ik wou net zeggen, jullie doen het al 42 keer, hè?
2: We hebben een draaiboek, dat is volgens mij van 1980.
0: Valt het nog niet uit elkaar, dat draaiboek?
2: Nee, okay. Het lukt nog altijd. Okay. Tegenwoordig met digitaal natuurlijk al helemaal. Maar het is wel gewoon druk. Hè. Alle goederen die moeten voor vervoer klaar zijn. Alle goederen moeten in dozen gepakt worden. Het moet gestapeld worden. En vervolgens moet het overgebracht worden. En dan woensdag beginnen we al natuurlijk met de verkoop. Dus. Maar de laatste weken is gewoon... Gewoon heel erg druk.
0: Ja, dat zal wel. Met hoeveel mensen, mannen, vrouwen, zijn jullie dan zo'n laatste week bezig? Ongeveer.
1: Ja, toch wel met een man of 60, 70. Alleen de laatste week en tot en met de vrijdag. Want op de zaterdag dan zitten we over de 250 mensen die ons helpen.
0: Ja.
1: Maar daarvoor zijn hoofdzakelijk de commissieleden en een aantal sterke mannen die de dozen en de kratten kunnen tillen.
0: Ja.
1: En het is zelfs zo dat wij zorgen voor tussen de middag gewoon ook voor eten, voor voedsel. Zodat dat ze echt kunnen blijven helpen 's middags.
0: Ja, dat ze niet naar huis hoeven voor een hapje en dan denken van... Moh, ik zit wel lekker thuis. Ik ga niet meer heen vanmiddag.
1: Ja, je hebt groot gelijk, ja.
0: Snap hem. Vorig jaar, weet ik nog, was het een gigantische opbrengst. Drukt dat nou niet een beetje achter jullie dat je denkt van... we willen er overheen of... André?
2: Nee, eroverheen, tuurlijk. Als we eroverheen gaan, zou het hartstikke mooi zijn. Ik moet wel zeggen, de loods die staat werkelijk stampens en stampens vol. Tussen de stellingen kun je niet eens meer fatsoenlijk lopen. Er staan allemaal dozen. En we zijn blij dat er maandag al een groot gedeelte... maar de boeken gaan bijvoorbeeld al weg. Dan hebben we daar weer ruimte. En dan zetten we de dozen daar neer. Dus de kans bestaat natuurlijk wel dat we het eventueel zouden kunnen halen. Maar halen we het niet? Jammer dan.
0: Ja, precies.
2: Ik bedoel,
0: het zijn gigantische bedragen, hè?
2: Het is enorm. Het is enorm.
0: Noem hem nog eens, het bedrag.
2: Ja, 54.726. Nou, vanuit die 7 cent die doen we er ook nog bij.
0: Ja, dat is toch
2: maar,
0: geweldig.
2: Ja, dat is enorm. En als je dat vergelijkt natuurlijk met pak een beetje 4 jaar geleden... dan waren we heel blij met 32.000.
0: Ja.
2: En daar zijn we ook blij mee.
0: Ja,
2: Ik bedoel, het is niet een, het is niet iets waarvan we zeggen van nou, dit moeten we halen. Nee, het is gewoon van alles is meegenomen. Mensen geven gratis de spullen weg. En wij proberen het zo goed mogelijk te verkopen. En van de opbrengst, er wordt natuurlijk kerk van onderhouden, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, wat wordt er onder andere van gedaan, Harry?
1: Het meeste geld gaat dus naar het onderhoud van de kerk. Hè. Je hebt het dak heeft wat onderhoud nodig. Ieder jaar moet de voegwerk plaatsvinden. En we doen er wel eens wat anders. We hebben nog een pand. En officieel is de fancy-fair voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Dus we kunnen eventueel iets buiten rondje van de kerk. Kijk, het pand Kerkstraat 12, daar is ook binnenkort wat onderhoud nodig. En dat gaan we dus ook doen.
0: Ja.
1: Maar het moet wel binnen de perken blijven. Want we willen gewoon geld beschikbaar houden voor het onderhoud van... dus wij dit jaar, of in de loop van dit jaar, gaan we even buiten onze normale spoor.
0: Ja.
1: Maar de doelstelling blijft dus eigenlijk het onderhoud van de kerk. Dat blijft dus de doelstelling. Ja.
0: Ja, want dat is blijvend natuurlijk. Hè. Kijk maar naar een eigen huis. Dat behoeft ook zijn onderhoud. Dus dat zal met een kerk niet anders zijn.
1: Ja.
0: Ja.
2: Nee, je hebt natuurlijk nog het probleem van monumentenzorg. Monumentenzorg bepaalt in feite wanneer er iets gebeurd moet.
0: Okay.
2: En dan krijg je subsidie. Maar je moet wel een eigen deel, moet je natuurlijk zelf bekostigen.
0: Ja.
2: En als jij zegt van, eigenlijk moet er geschilderd worden... maar ik heb op dit moment het geld niet, ja, dan doe je het volgend jaar. Maar bij de monumentenzorg werkt dat zo niet. Die zegt gewoon van, ja, dit moet nu gebeuren. En dan moet je dus geld hebben.
0: Ja,
2: nou, dat is eigenlijk de reden dat is ook de reden dat de Fancy Fair destijds is opgericht.
0: Okay.
2: Dus omdat er was toen geen geld voor het onderhoud. Ja. En dat is er nu gelukkig wel.
0: Ja.
2: Hoewel wel binnen de perken natuurlijk. Want als ik even denk aan het orgel wat 8,5 ton heeft gekost. Dat hadden wij ook niet kunnen ophoesten.
0: Nee.
2: Absoluut niet.
0: Nee. Maar het is wel mooi dat het op zo'n manier allemaal toch in onderhoud kan blijven. En dat je er ook zelf als gemeente zijnde je steentje aan bij kunt dragen.
2: Ja. Ja.
0: Zijn er nog speciale dingen op de verkoop, Harry?
1: Nou, ik denk dat je die vraag aan André moest stellen.
0: André.
1: Precies wat er in de loods zit.
2: Ja, er is gewoon ontzettend veel. Ik bedoel, het is wat bij de ene zegt van nou, dat vind ik drie keer niks. Vindt de andere natuurlijk prachtig mooi. We hebben natuurlijk aanstaande woensdag, dan begint het al de brokantenverkoop. Dat is over het algemeen wel een beetje onze highlight.

0: Dat komt omdat daar heel veel mooie spullen staan. Van met name mensen die zijn of overleden of mensen die naar het verzorgingstehuis gaan. Het zijn vaak wat oudere spullen die er heel goed uitzien. En ja, dat is over het algemeen wel een hele grote trekker. Maar voor de rest moet ik zeggen, kwaliteit van de spullen zijn ontzettend goed. De meeste, als we zeggen van rommel, willen we het niet eens hebben, maar krijgen we het binnen, dan wordt het afgevoerd. En voor de rest, ja, televisies, prachtige stereo's. Er staan heel veel boeken. Er is handwerken. Nou, noem het allemaal op. Het is te veel om op te noemen. Ja. Ik denk zelfs dat het terrein rondom de kerk te klein is.
1: Oké, en moet je dan uitwijken naar iets anders? Of is het dan, blijft het dan in de loods?
0: Ik denk, nou, een gedeelte blijft in de loods al. Mm-hmm. We hebben... Ik kan je wel vertellen dat wij, als wij de week na de Fancy Fair nog een nieuwe Fancy Fair zouden moeten hebben, dan gaan we het alsnog vullen. Want okay, we hebben echt al dozen opgeslagen waarvan we zeggen van daar kom ik niet aan toe aan het sorteren.
1: Nee.
0: Dus zoveel spullen hebben we. Dus het is gigantisch veel. En er zit voor elk en iedereen zit er wat wils bij.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, we zijn een beetje afhankelijk van het weer natuurlijk. Want nu je het over de opbrengst hebt. Ja, is het slecht weer, ja, dan is het ook een wat slechtere opbrengst. Ja. Dus ja.
1: Ja. Ja. Maar ja, goed, het is natuurlijk een mooi meetlat, zo'n opbrengst. Maar het is natuurlijk alles wat binnenkomt is hartstikke mooi.
0: Zo is het, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En de gezelligheid, hè, dat staat zeker buiten kijf.
1: Ja, inderdaad. Harry?
2: Ik had nog wel even een vraag, zo eventjes tijdens deze uitzending. We zijn nog druk bezig met de prijsjes klaarmaken voor het Rad van Avontuur. Mm-hmm. Dat is het rad waar dan loodjes verkocht worden en prijzen gewonnen kunnen worden. Wij hebben daar al een hoeveelheid prijsjes voor, maar we kunnen best nog wel prijsjes gebruiken. En de mogelijkheid om prijsjes in te leveren is op maandag en dinsdagavond nog van 7 tot 8. De kerk is dan gewoon open, dus men kan gewoon binnenlopen. En het liefst hebben we eigenlijk, laten we maar zeggen, levensmiddelen. Die gaan toch meestal wel het hardst.
1: Ja, ja.
2: Dus als er iemand nog wat prijsjes over heeft, mogen ze die maandag of dinsdag tussen 7 en 8 mogen ze die brengen.
1: Oké. Okay. Oh, mooi tip meegegeven. De aanvang, tijd volgende week zaterdag?
2: Wij beginnen zaterdag om 9:30. En wij stoppen om 4:30 zo geleidelijk aan. We ruimen eerst de Goemel Begeziestraat op, zodat de andere kant de verkoop nog plaats kan blijven vinden op de Kerkstraat. En woensdag, donderdag en vrijdag van 12 tot circa 5 uur is de kerk ook open voor de verkoop van brokanten,
1: mm-hmm,
2: en boeken. En vrijdag hebben we daar denk ik al iets van handwerk en wat er dan te koop is.
1: Ja, ja, ja. En niet te vergeten natuurlijk ook tijdens die zaterdag van de Fancy Fair levensmiddelen of eten. Hè?
2: Eten en drinken, dat is er voldoende.
1: Dat hoort er ook bij.
0: Dat hoort erbij, ja.
2: En het is ook altijd gezellig als je daar bij elkaar zit, even bijpraten en dat soort dingen, ja.
0: Wij hebben het wel eens overwogen om te zeggen van ja, moeten we nou bijvoorbeeld geen snert meer doen of geen kniepertjes meer. Nou, met name snert zit heel veel werk in. En nou, laat maar zeggen, het verschil tussen omzet en inkopen is toch redelijk klein. Maar we hebben gezegd, snert en fancy fair horen bij elkaar.
1: Precies.
0: Dus gaan we dat gewoon ook doorgaan doen. Ja,
1: ja, ja.
0: Dus er zijn weer oliebollen, er zijn kniepertjes, er is weer snert. Ja. Dus het
1: is ook een lokmiddel om
0: mensen
1: naar die fancy fair te krijgen.
0: Wat Harry zegt inderdaad, het is gezellig. Mensen die staan onder het genot van een kopje koffie of snert. Ja, eens even bij te praten. Want er komen heel veel mensen komen ook van, laten we zeggen, buiten de provincie. He, die komen, die weten, laatste zaterdag is de Fancy Fair. Wij gaan even naar Steenwijk toe en dan gaan we even bijpraten. Ja.
1: We gaan even naar Steenwijk snert eten.
0: Het kan, ja. Ja. En vervolgens inderdaad nog wat spullen kopen natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja. Ja, by the way. Ja, ja, precies. Spelletjes voor kinderen. Staat ook nog...
0: dat is natuurlijk Sjoelen, denk ik. Dat is
2: we hebben in het verleden wel eens ook sminken gehad en zo en dergelijke. We hebben ook wel eens een... Weilen van Maurice heeft ook regelmatig bij ons op de markt gestaan. Maar het enige wat we nu hebben is Sjoelen, waar hele leuke prijsjes kunnen winnen, ook door de kinderen. En ik kan eigenlijk zeggen, de kinderen winnen altijd hun prijs. Zo moet je het ook zien.
1: Ja.
2: We hebben ook de enveloppenkraam, waar ook heel veel prijsjes voor kinderen bij zitten. Maar... we hebben ook wel, ieder kind die dus enveloppen trekt, heeft gewoon een prijs. Dus daar verzinnen we altijd iets op. Dat komt altijd goed. Want het is heel jammer als een kind geen prijs vindt. En dan weet je zelf hoe kleinere kinderen dan reageren. Dus het is wel mooi om dat dan toch wel te geven.
1: Ja, ja, precies. Ja.
0: En vergeet natuurlijk niet de speelgoedkraam. Die is enorm gevuld. Dus en daar zitten ook echt hele leuke spullen bij. Dus van Lego tot treintjes heb ik zelf gezien. Dus auto's.
1: Alles wat weer nog een rondje mee kan.
0: Absoluut. Ja, absoluut. Ja, dus ik weet zeker dat er kinderen staan die zeggen van... pap, mams, mag ik dat? En dat mams dan denkt van, maar we hebben al zoveel.
1: Ja. Kan ik dat weer opruimen? En...
0: Ja.
1: Goed,
0: nee,
1: mams.
0: Het is echt gigantisch. Ik denk dat de speelgoedkraam een van de grootste kramen is. Ja.
1: Okay.
2: En uiteraard als iemand nog een glaasje nodig is in de kast... Borrelglaasjes, zo, daar hebben we de wereld van het spul. Oh, okay. Met andere woorden van, die is ook niet al te duur.
1: Nee. Oké. Okay. Nou, ik hoor het wel eens genoeg om rond te struinen en eventueel aan te schaffen. Volgende week zaterdag bij de Fancy Fair. Vanaf 9:30, zei je, Harry?
2: 9:30. 9:30 opening. 4:30. En voor die tijd is me welkom in de kerk. 3 middagen, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 12:00.
1: Oké. Okay. Mannen, dankjewel en heel veel succes volgende week.
0: Gaan we doen.
2: Dankjewel.

0: Nou, prachtige serenade. Aangeschoven is zijn Annie Dijkstra en Sarita Rosheuvel. Goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen. Ja.
0: En jullie zijn betrokken bij Sociaal Werk De Kop.
1: Dat klopt.
0: Nou, ja. Dan hebben we dat gezegd in ieder geval.
1: Ja. Ja.
0: Jullie zijn uitgenodigd of hebben zelf gevraagd om aandacht in verband met de training van Grip en Glans.
1: Ja.
0: Maar je kwam net, en dat vind ik eigenlijk wel heel, heel belangrijk om dat eigenlijk eerst mee te beginnen, met een andere vraag of je ergens aandacht voor mocht. En dat had te maken met financieel, iets met aanvragen van bepaalde dingen. Kun je dat duidelijk maken?
1: Ja, mensen met een laag inkomen kunnen gebruik maken van regelingen, van de toeslagen, maar ook van gemeentelijke regelingen. En er blijft heel veel geld liggen van die regelingen. Want okay. 45% van de mensen die daar gebruik van kan maken, maakt daar gebruik van.
0: Mm-hmm.
1: Dus 55% van de mensen die daar recht op heeft, weet het niet of maakt er geen gebruik van. Dus mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld mensen met een uitkering, wat voor uitkering dan ook maar, of met, alleenstaanden, mensen met een parttime baan, met vaak een lager inkomen hebben. Het is slim om te kijken of je recht hebt op dat geld. En dat kun je doen door bijvoorbeeld te kijken op de website www.devoorzieningenwijzer. Daar kun je zelf je inkomen invullen en de gemeente Steenwijkerland. En dan rekent dat die tool uit of je recht hebt op bepaalde voorzieningen.
0: Ja.
1: Dat kun je dus zelf invullen. Als je dat lastig vindt, dan mag je altijd Sociaal Werk De Kop vragen en vragen of wij dat samen met je in willen vullen.
0: Mm-hmm.
1: Je kan natuurlijk
2: dus
1: ook.
2: De gemeente die heeft een spreekuur elke dag, volgens mij behalve vrijdag in de ochtend, kunnen mensen gewoon naar de balie toe lopen en dan kunnen ze ook hulp krijgen bij het aanvragen van.
0: Ja, want ik kan me best voorstellen dat voor sommige mensen dat lastig is, vooral als je wat ouder bent, om dat in te vullen.
1: Ja. Zeker. En soms is het formulier moeilijk of de bijlagen die je moet doen. Er zijn soms mensen die moeilijker kunnen lezen, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Nou, dat is helemaal oké. Je kan bij de gemeente hulp vragen. Je kan bij ons naar binnen lopen. Of bellen eigenlijk. Op donderdagmiddag kun je naar binnen lopen. Maar het is gewoon heel jammer als je dat geld laat liggen.
0: Ja, precies.
2: En mensen denken vaak van, als je een uitkering hebt, dan kom je daarvoor in aanmerking, een bijstandsuitkering. Maar er zijn natuurlijk ook waarjonguitkeringen. Of je zit in de WW en je hebt gewoon niet heel veel geld. Dus wij zeggen gewoon altijd, niet geschoten, altijd mis. Gewoon
0: precies.
2: Proberen.
0: Ja, klopt.
1: Ja, en vooral ook mensen met een parttime inkomen. Hè, die, als je alleenstaande bent en je werkt niet fulltime, of je hebt werk wat niet zo heel veel betaalt, dan heb je niet helemaal niet zo'n hoog inkomen.
0: Nee.
1: Dan kan het best zijn dat je voor bepaalde dingen wel in aanmerking komt. Ja, dat maakt gewoon alles een beetje lichter.
0: Ja. Nou, dat is ook zo. En dat kan op www.voorzieningwijzer.nl?
1: Ja, de voorzieningenwijzer.
0: De voorzieningwijzer.
1: Ja, daar kun je het zelf invullen. En als je vragen hebt, bel gerust.
0: Oké. Nou, dan is dat van je hart.
1: Ja.
0: Gaan we nu verder met training, grip en glans. Wie van jullie kan ik het woord geven?
2: Nou, zal ik maar starten dan. Ja.
0: Wil je iets dichter bij de microfoon komen?
2: Zeker.
0: Ja, mooi zo.
2: Grip en glans is een training voor mensen van 50 jaar en ouder.
0: Mm-hmm.
2: En het gaat er dan vooral om dat, als je wat ouder wordt, dan verandert er van alles in je leven. Je werkt misschien minder of je werkt misschien niet meer. Je hebt kleinkinderen misschien, je hebt wat meer tijd. Sommige veranderingen zijn heel prettig, maar er zijn natuurlijk ook veranderingen die niet zo fijn zijn. Gezondheid die wat achteruit gaat. Vaste dagindeling. Het wordt allemaal anders.
0: Ja.
2: En onze grip en glanscursus is eigenlijk om weer wat grip op je leven te krijgen en wat meer glans in je leven te krijgen.
0: Ja.
2: Misschien heb je behoefte aan nieuwe manieren om te gaan met je nieuwe leven.
0: Ja.
2: En waar krijg je energie van? Waar word je blij van? Hoe vind je mensen met dezelfde interesses?
0: Ja, ja.
2: En die cursus, we werken met een glans. Schijf, glansschijf.
0: Ja, zoals bijvoorbeeld de schijf van 5
2: ja,
0: of zo.
2: Ja, net zoals de schijf van 5.
0: Ja.
2: En elk schijfje heeft een letter. De G, de L, de A, de N en de S. En die staan dan voor bepaalde zaken. De G staat
1: voor gezondheid en gemak.
2: Precies.
0: Het briefje omdraaien. Ja, ja, mag hoor, dat is geen probleem. Ja, geeft niks.
2: Gezondheid en gemak. De L voor leuke bezigheden.
0: Ja.
2: Initiatief nemen, zelfvertrouwen opbouwen. De A staat voor affectie. Het samen zijn met andere mensen en vriendschappen. Netwerken. Nieuwe mensen leren kennen. En de S voor sterke punten. Vooral herontdekken waar je zelf goed in bent.
0: Ja, ja. Nou, geweldig toch?
2: Ja, ja, wij vinden het een hele leuke cursus.
0: Dit is niet de eerste keer, hè, Annie, dat die cursus gegeven wordt.
1: Nee, dit is al, ik denk wel de 7e of 8e keer dat we dit doen. En er komt een heel gemêleerd publiek, deelnemers, op af. Ja. En mensen kennen soms iemand die erbij zit, vaak ook niet. Maar je leert ook gewoon even wat nieuwe mensen kennen. En het is heel leuk om samen met andere mensen over dit soort onderwerpen te spreken. En wat ideeën uit te wisselen. En ook om wat na te denken over hoe pak ik eigenlijk de dingen aan? Waar ben ik wel tevreden over? Wat zou ik wel een beetje anders willen? En hoe doe je dat dan? En het zijn 6 bijeenkomsten.
2: Ja.
1: En we leggen wat theorie dingen uit. Maar we gaan ook oefenen met kleine doeletjes, met kleine stapjes. En kijk, als je iets anders wilt in je leven, dan zul je toch zelf kleine stapjes moeten doen om iets anders te maken. Want andere mensen gaan het voor jou niet oplossen.
0: Nee,
2: zeker
0: niet.
1: En dat zijn gewoon hele leuke. Met sommige mensen verandert er helemaal niks. Maar heel vaak is het zo dat mensen het toch heel interessant vinden om na te gaan denken over hoe hun leven is. En ondernemen kleine stapjes en gaan ook echt dingen anders doen.
0: Ja.
1: En worden daar gewoon wat blijer van.
0: Ja. En dat is weer nieuw dan voor ze.
1: Ja, ja, en weet je, het leven overkomt je dan niet. Maar je ervaart dat je zelf ook grip erop hebt. Dat je zelf iets kan doen om het een beetje leuker weer te maken.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk het mooiste.
2: Ja.
0: Ja.
1: Wij houden heel erg van mensen die goed gaan, zeg maar.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Het woordje goed gaan is dus voor jullie heel mooi gezegd.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Wanneer begint de cursus?
1: Het begint op 2 oktober.
0: 2 oktober.
1: Het is op een vrijdagochtend.
0: Mm-hmm.
1: Het is 6 keer en deze keer is het in de Golfstaten. Dus waar het kantoor van Sociaal Werk de Kop
0: is. Ja, ja.
1: Het is tegenover de Meent, hè, in het gebouw met die rode golf op het dak. Daar zitten we. En er zijn verder geen kosten aan. De cursus zelf is gratis, maar we maken gebruik van een werkboek. En daar vragen we €10 bijdrage voor.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat zijn vrij dure boeken. Dus dat hebben we dan nu zo bedacht. Dus 6 keer zei ik al. Dan, ja. En dan is er na verloop. En dan is 6 keer 6 weken achter elkaar. En dan is er over 3 maanden een terugkombijeenkomst. En dan heb je 6 weken dingen geoefend met elkaar.
2: Ja.
1: En dan. Dan stopt het. Mensen vinden dat vaak heel jammer. Want dan zijn ze eigenlijk net goed gewend aan elkaar.
0: Ja,
1: en dan, oké, jammer. Maar dan over 3 maanden zie je elkaar weer.
0: Ja, en dan heb je al die periode de tijd om
2: te oefenen.
0: Ja. Nou, precies. Ja.
1: Ja, ja. En soms ontstaan er ook nieuwe contacten van mensen onderling. Dat ze ook buiten die training om dingen met elkaar afspreken. Of dat ze elkaar nog weer een keer zien. Of,
2: ja.
1: Een van de oefeningen bijvoorbeeld is ook dat we telefoonnummers uitwisselen en dat mensen elkaar dan bellen. En mensen vinden dat soms heel spannend om te bellen. Maar doordat je dat dan elke week doet en al een praatje maakt met iemand, train je eigenlijk ook weer een beetje je tools om een praatje te maken.
0: Ja, precies.
1: En zo hebben ze ook gewoon telefoonnummers van elkaar. Dus als je elkaar dan later nog eens wil spreken, kun je vrij makkelijk contact met elkaar opnemen.
0: Ja, ja. Ja. En je weet hoe er dan gebeld moet worden. En je hebt al met elkaar gebeld. Dus
1: En je kent elkaar al van van de training.
0: Ja. Nou, mooi.
2: Je bent natuurlijk heel intensief met elkaar bezig.
1: Ja.
2: Dus je merkt ook dat in het begin is het wat wennen. Mensen beginnen steeds meer aan elkaar te wennen en gaan gewoon op een hele leuke manier met elkaar om.
0: Ja. Ja. Kunnen mensen nog zich hiervoor aanmelden? Is de groep nog?
1: Er kunnen mensen zich nog aanmelden. Vol is vol, maar er zijn nog een paar plekken.
0: Ja. Oké. Okay.
1: En ze kunnen zich aanmelden door te bellen naar Sociaal Werk de Kop. Is handig dat ik een telefoonnummer noem?
0: Mag ook de website noemen.
1: Op sociaalwerkdekop.nl. En heb ik hier een nummer opgeschreven.
2: 0521-745-080.
0: Kijk, zo vult men elkaar aan.
2: Ja, uit mijn hoofd.
0: Yes. Zo. Dus alle informatie is dus ook op de website te vinden. En kun je bellen om je aan te melden. Om de eerste stap te zetten naar misschien wel een veel leuker leven.
1: Ja, nou, dat mooi gezegd, Ria.
0: Invulling, ja.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus,
0: nou, dames, dank je wel. En als er weer wat is, dan zien we elkaar weer.
1: Heel fijn, dank je wel.
3: NRTV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit.

0: En we gaan weer door met het volgende onderwerp. En daarvoor is aangeschoven Pieter van Knippenberg. Of van de? Van?
1: Van Knippenberg.
0: Van Knippenberg, zeg ik het toch goed. Want Theo van der Bles is ziek en daarvoor is Pieter aangeschoven. En het gaat over de grote herdenking van de 60ste sterfdag van J.C. Blom. Ik was me gisteravond aan het voorbereiden en toen zocht ik dit dus op, hè, om dat door te lezen. Toen zag ik staan dat die man Jacques heet van voornaam.
1: Jacques, ja.
0: Wist ik helemaal niet.
1: Ja.
0: Gek, hè? Het is altijd J.C. Blom. Ja.
1: J.C. kent iedereen, ja.
0: Waar staat die C voor?
1: Cornelis.
0: Cornelis.
1: Ja.
0: Dus Jacques Cornelis Blom.
1: Ja.
0: Nou, staat ook weer uit de wereld. Ja, dat vond ik wel apart. Ik denk, wist ik helemaal niet. 60 jaar al dat die man er niet meer is. Wat doet dat met een stichting?
1: Nou, misschien even in herinnering. Een dode dichter wordt meestal niet meer gelezen. Een dode schrijver ook niet. Dat is heel moeilijk.
0: Ja.
1: Jacques Blom, J.C. Blom, is een van de weinige dode dichters die nog steeds in druk is en die nog steeds gelezen wordt. Dus hij heeft een enorme impact op de literatuur en op het bestaan in Nederland. Want je kunt eigenlijk geen tv-programma of een quiz bekijken en dan komt hij op een of andere manier komt hij steeds langs.
0: Ja.
1: Dus hij is onderdeel van de historische kanon van Nederland.
0: Ja, een blijvende dus.
1: Blijvend, ja.
0: Ja. Ja. Dat maakt zo'n stichting als jullie natuurlijk wel hartstikke trots.
1: Daar zijn we zeer trots op. En wat wij steeds merken, wij organiseren natuurlijk één keer in de twee jaar de prijs, de J.C. Boomprijs, volgend jaar weer. Dat doen we samen met de gemeente Steenwijkerland. En wij merken steeds dat al die dichters nog steeds geïnspireerd zijn door het werk van Blom. En vooral door zijn bijzondere taalgebruik.
0: Kun je daar een voorbeeld van noemen?
1: Overval
0: ik je nou?
1: Overval je me een beetje. Maar natuurlijk, Domweg gelukkig in de Dapperstraat kent iedereen. En het gedicht van de nachtegalen is natuurlijk, dat zijn zaken. Hij wordt gebruikt bij allerlei activiteiten, bij herdenkingen, ook bij overlijdens komt hij af en toe langs. Want hij is eigenlijk de dichter van het verlangen en van de melancholie. En dat spreekt mensen toch nog steeds heel erg aan. Een beetje tijdloos is het eigenlijk.
0: Ja. Mooi dat zo'n dichter hier in Steenwijkerland is ontstaan eigenlijk.
1: Nou, hij is geboren in het Westen. Hij heeft overal gewoond, in Lemmer en in Almelo en overal. En uiteindelijk is hij neergestreken in Kalenberg.
0: Mm-hmm.
1: Hij had een wat ingewikkelde relatie met zijn vrouw, partner Clara Egging. Uit elkaar, weer bij elkaar. Nou, uiteindelijk aan het eind van het leven kwamen ze weer bij elkaar uit in Kalenberg. Hij woonde in een huisje aan de gracht. Zij in een woonboot. Ze had daar een woonboot. En ja, dat was in de tijd vanaf de 60e jaren dat dit gebied een enorme aantrekkingskracht had op kunstenaars en schrijvers. In de hele regio van Giethoorn, overal woonden op een gegeven moment mensen die ontvluchtten het Westen, zeg maar.
0: Ja, Jeroen Krabbe. En
1: kwamen hier zoekende naar rust.
0: Ja. Ja.
1: En daarom hebben wij onze bundel die we gaan uitgeven ook De Verstilling genoemd. En we werken daarin ook samen met een fotograaf, met Herman Slurink, die prachtige foto's maakte vanuit het Nationaal Park de Weerhebbewiede. Daar werken we ook mee samen trouwens.
0: Mm-hmm.
1: En dat geeft een heel mooi sfeerbeeld. Die beelden van het park passen perfect bij zijn werk.
0: Ja, ja. 60 jaar, of de 60ste sterfdag, dat wordt natuurlijk groots gevierd. Daarom zit je natuurlijk hier ook aan de tafel. Hoe gaan jullie dat doen?
1: Wij hebben een activiteit ontwikkeld tijdens Kopje Cultuur op zondag 6 september. Dat is op inschrijving. We gaan vanuit de Vredesteam beginnen we met een lezing van de dichter Ellen Dekwits, jurylid van de stichting, over de betekenis van Blom in de huidige tijd.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaan we na de lunch gaan we met een oldtimerbus de Weerhebbe in om het gebied te leren kennen en een beetje de sfeer te proeven.
0: Ja.
1: We bezoeken ook het huis waar hij gewoond heeft. Dat staat er nog steeds.
0: Wonen daar nu andere mensen
1: daar
0: in?
1: Daar wonen nu Duitsers, ja.
0: Oké, daar mag je kijken.
1: Daar hebben we contact mee gelegd, jazeker.
0: Okay.
1: We gaan ook even bij het graf langs in Paaslo, want daar liggen ze naast elkaar op het kerkhof. En als we terugkomen, dan hebben we een lezing van de biograaf van Clara Egging. Die is bezig met een onderzoek naar biografie van Clara. En die gaat een uitgebreid verhaal vertellen over de relatie van Clara en de betekenis voor elkaar eigenlijk. En we sluiten af met de presentatie van de bundel.
0: Ja.
1: Die reiken we uit aan de nieuwe wethouder van cultuur, Steven Bunt.
0: Ah, mooi.
1: Dus zo gaat het. We beginnen om 11 uur 's ochtends en we gaan tot 1:05 door, denk ik.
0: Ja, ja. Dus het wordt een hele mooie dag.
1: Ja.
0: Ja. Veel tijd aan besteed om goed voor te bereiden?
1: Nou, veel tijd vooral. Ja, we zijn er wel een driekwart jaar ondertussen mee bezig.
0: Ja, dat zal
1: veel
0: wel,
1: tijd
0: ja.
1: ook met de bundel. Want kijk, in deze bundel, en een van de dingen die we ook doen, is niet alleen maar, we kijken niet alleen naar het werk van Jesse Bloem, maar we kijken ook naar het werk van hedendaagse dichters. Dus wij, onze prijs is altijd voor de tweede bundel van een dichter.
0: Ja.
1: De tweede, want de eerste bundel, dat zei, was het idee, kan wel eens een toevalsklapper
0: ja,
1: zijn,
0: precies,
1: zeg maar. Dus
0: snap
1: het gaat
0: ik.
1: Om
0: ja.
1: consistentie.
0: Ja.
1: En we geven ook ruimte in onze nieuwsbrief, Bloembericht, aan dichters die wij vinden die aandacht verdienen.
0: Ja.
1: En dus we hebben in de bundel opgenomen werk van Bloem, werk van Clara Egging. Speciaal voor onze activiteiten geschreven bloemgedichten. We vragen mensen altijd een speciaal gedicht geïnspireerd op Jesse Bloem te schrijven. En ook ruimte voor nieuwe dichters. Want het gaat om de consistentie. We kijken achteruit, maar we kijken ook nadrukkelijk sterk vooruit. We willen ook een platform bieden voor nieuwe dichters.
0: Ja, want er moet ook een toekomst zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: En tot onze verrassing, die dichters waar wij aandacht aan besteden. Sommige, ik heb laatst, die komt binnenkort aan bod, Margreet Schouwenaar. Die heeft al 30 dichtbundels geschreven en heel veel mensen hebben er nog nooit van gehoord. En ik schreef prachtig werk. Dus er is ruimte voor, nou goed, om het spectrum van poëzie wat te verbreden.
0: Ja,
1: nou, dat,
0: ja.
1: Daar zijn we druk mee.
0: Ja. Ja. Is daar veel aandacht voor poëzie, of kan dat een stukje beter?
1: Dat kan wel een stukje beter. Eigenlijk is het zo, tenminste, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar bij mij was het zo, toen ik 15 was, schreef ik gedichten. En ik denk dat bijna iedereen als hij jong is gedichten schrijft.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment, ja, dan verdwijnt dat weer. Maar tegelijkertijd, als je dan gedichten leest, de rust, de stilte die er vaak in zit, of juist met heel weinig woorden veel zeggen,
0: mm-hmm.
1: dat is heel interessant.
0: Ja.
1: We hebben dat trouwens geprobeerd in de bundel om AI in te schakelen.
0: Oh, ja, inderdaad.
1: Om
0: ja.
1: Een gedicht van Bloem te maken. Kijken of dat kan. En nou,
0: ja, want ik zag, zelfs AI krijgt de magie van J.C. Bloem niet te pakken.
1: Dat is helemaal juist. Ja.
0: Ja. Nou, dat vond ik heel apart.
1: Misschien hebben we ook de verkeerde opdracht gegeven. Dat zou kunnen natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar we hebben uitgebreid onderzoek gedaan en het is gewoon heel gekunsteld. En,
0: er zit geen gevoel in.
1: Er zit niet voldoende gevoel in, nee. Helaas. Maar daar ging het ook niet om. Het ging natuurlijk om het werk van Bloem wat er is. En er is ook wel een discussie geweest op een gegeven moment. Clara Egging heeft zijn werk bewaakt, zou je bijna kunnen zeggen. En een discussie geweest over, zou je dan in de prullenbak van Bloem kunnen kijken? Wat zou daar dan in zitten?
0: Ja.
1: En hij zegt altijd van, toen hij zei altijd van, nou, wat ik uitgeef, dat is oké. Okay. De rest doet er niet toe. Want dat zijn allemaal maar probeersels. En uiteindelijk, er is maar weinig wat de toets van de kritiek kan doorstaan, waardoor het interessant is om het te lezen.
0: Ja, ja.
1: Dus zijn oeuvre is niet zo heel erg groot, maar heeft wel een enorme impact.
0: Ja, ik denk dat zijn probeersels, zijn prullenbak voor ons al heel interessant zijn.
1: Dat zou interessant zijn, zeker voor een onderzoeker. Ja. Maar helaas.
0: Ja, ja. Inderdaad. Men moet zich opgeven voor deze dag, de 6 september.
1: Ja.
0: En dat kan waar?
1: Dat kan op de website van de jcbloemstichting.nl.
0: Oké, kosten aan verbonden?
1: Ja, er zijn kosten aan verbonden. De dag kost €75, inclusief lunch en de bundel en de busreizen enzovoort.
0: Nou, dus er zit van alles bij in.
1: Er zit van alles bij in, ja.
0: Ja, men kan zich ook nog opgeven, er is nog ruimte.
1: Er is nog wat ruimte, ja.
0: Oké,
1: ja.
0: Nou, dan wens ik je alvast heel veel plezier en een prachtige dag toe.
1: Dat gaat vast lukken, dankjewel.
0: Oké, dankjewel.

0: Oude Bob met All for One. En hier zitten ook twee dames, All for One. want ze zitten met z'n tweeën hier voor het mooie, prachtige corso Frederiksoord. En dan zeg ik een goedemorgen tegen Nathalie Sturm en Marjolein Rink.
1: Goedemorgen.
0: Al druk bezig met dat prachtige corso. Dat begint volgens mij als het corso vorig jaar afgelopen is. De dag erop, nou ja, even uitslapen. En die dag daarop begint het alweer, of niet, Nathalie?
1: Ja, ja, dat hangt wel per commissie of per groep af. Maar er zijn bepaalde bestuur en bepaalde commissies die wel echt inderdaad meteen weer hoppakee, ja, weer vooruit gaan. En voor de groepen betekent dat ze meteen denken van, wat gaan we met het nieuwe thema bedenken?
0: Ja, precies, ja. Vorig jaar is ze gestart met eigen dahlia-teelt. Hoe gaat dat daar nu mee? Hebben jullie daar voordeel bij gehad? Gaat het door, Marjolein?
2: Ja, zeker, we zijn zelfs volgens mij verdubbeld qua oppervlakte en qua grond. Het is eigenlijk heel erg positief ontvangen. We hebben ook een hele grote groep vrijwilligers die daarmee helpt. Het mooie is ook dat je ook echt kan laten zien, dit komt van onze eigen bodem. En vorig jaar heeft het ook ervoor gezorgd dat we voldoende bloemen hadden. Want dat is natuurlijk elk jaar is dat wel weersafhankelijk. Maar ze doen het eigenlijk hartstikke mooi. Mooie kwaliteit. En daar hebben we zelf profijt van. Maar ook zeker alle corso's in heel Nederland.
0: Oh, daar leveren jullie ook aan?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Oké. Houdt het in dat jullie voor jezelf helemaal voldoende hebben, of moet je ook nog ergens anders wat speciaals misschien weghalen?
2: Ja, het wordt altijd een beetje op elkaar afgestemd. Hè? Want je kan niet alle kleuren en je kan niet alle soorten bloemen kan je telen. Dus dat is eigenlijk in afstemming ook wel. Tenminste, dat proberen we te doen. Dus ja, wij leveren soms kleuren, maar we hebben zeker niet alles. Dus we hebben zeker andere corso's nodig om de volledige aanbod te hebben.
0: Ja, dan is dat een ontzettend warme periode geweest, hebben we achter de rug. Heeft dat invloed op de teelt?
2: Zeker. Ze hebben wel, we hebben druppelleidingen, dus ze krijgen water bij de voetjes. Waardoor ze wel voldoende vocht kregen en zo wel van kwaliteit zijn. Maar je ziet wel gelijk, zoals afgelopen periode, als het wat meer regent, ja, dan heeft dat ook weer effect natuurlijk op de groei. Dus we zijn blij dat nu weer het zonnetje weer wat schijnt. Want mm-hmm. dan groeit het weer mooi.
0: Ja. Heb je dan jezelf niet een extra druk opgelegd, Nathalie?
1: Nou, ik weet niet of het
0: of een mooie druk.
1: Extra mooie druk. Ik denk zeker dat het een mooie druk is. Omdat je merkt dat in dit project ook veel meer mensen weer meehelpen. Mensen die bijvoorbeeld niet bij een wagen zitten of in een commissie of een bord prikken. Zijn wel weer meer mensen weer betrokken geworden bij het corso. Dus dat is ontzettend mooi. Dus het is niet alleen actief bezig zijn, maar ook heel sociaal.
0: Ja, ja. Zo betrek je dus eigenlijk heel Frederiksoord bij het
1: Nijensleek, Vledder, Wilhelmina Oort. Ja, ja, het is best wel wat breder bij ons dan alleen Frederiksoord. En dat maakt denk ik ons corso ook zo mooi. Mm-hmm. Je hebt dorpsfeesten, die zijn wel specifiek voor een dorp. Maar corso Frederiksoord verbindt echt die dorpen bij elkaar. En Noordwolde natuurlijk nu ook erbij. Dus ja, dat maakt het wel heel erg mooi dat het zo breed met elkaar is.
0: Ja, als je nu vanaf Steenwijk richting ik weet niet of dat nu al is, maar richting Frederiksoord rijdt, kom je al die prachtige mozaïeken tegen. Is dat nu al zo? Of?
2: Zo lang blijven de bloemen helaas niet mooi.
0: Ja, ik ben een leek, hoor. Dat betreft.
2: Nee,
0: moeten jullie in de leer.
2: We leggen het graag uit. Ja, nee, die staan alleen in het weekend ook van corso. Dus inderdaad, dus dat je al een hele mooie toegangsrit hebt richting het parcours. Dus daar, dat wordt ook op de woensdag worden vaak de bloemen geleverd voorafgaand corso. Dit jaar op 12 en 13 september vieren we het dan. Vanaf vrijdag staan meestal alle borden overal wel langs de route. En dan hebben we op zondag ook altijd de mozaïek fietsroute. Dus dan kan je ook echt met de uitgezette route kan je langs alle borden. Dus dan mis je helemaal niks.
0: Nee, dan wordt die route zeker ook steeds groter als er meer plaatsen bij betrokken worden.
2: Nou, we proberen vooral in de tussenin wat op te vullen. Want het is natuurlijk heel mooi dat ze de omgeving zo gaan ontdekken. Maar er is ook heel veel te doen bij ons op het corso-terrein. Dus dan is het ook zonde als we mensen heel lang onderweg sturen. Ja. Dus we proberen het wel zo compact mogelijk te maken. Maar wel dat het in het gebied is waar de meeste groepen wel prikken. En dat ze daarna weer op het Corso-terrein komen. Eigenlijk voor het zondagprogramma waar alle wagens in ieder geval staan. Hè. Dus kunnen ze alle details nog eens een keer goed bekijken. Maar dit jaar hebben we ook een roofvogelshow. Er staat ook een klimtoren. Dus dat is ook wel een heel mooi verhaal. Dat is door een van onze juniorgroepen, de Dravende Hoeven. Die hebben daar aan de pitchparade bij ons in het gemeentehuis meegedaan. Dus die hebben eigenlijk een prijs gewonnen. Met als doel om die klimtoren daar voor alle jeugd neer te zetten.
0: Pitchparade?
2: Ja, dat is, ze moesten dus een verhaal vertellen. Een pitch houden waarin zij hun verhaal hebben verdedigd, waarom zij graag geld willen ophalen. En hun verhaal was dus om een mooie activiteit voor jongeren op het Corso-terrein neer te zetten op de zondag.
0: Ja.
2: Dus daar hebben ze een mooi bedrag voor gewonnen. En dus daarmee hebben zij het eigenlijk mogelijk gemaakt dat hij daar staat. Dus
0: nou, dat geweldig. Is,
2: ja, dat zijn we wel trots op dat ze dat zo stoer hebben gedaan.
1: Ja, zeker.
0: En dat hebben ze zelf, of dat gaan ze zelf uitvoeren of laten uitvoeren? Want daar hebben ze dus nu geld voor.
2: Ja, nou, je moet wel 18 plus zijn om die bestellingen te doen. Dus
0: dat is gewoon een taak voor andere mensen.
2: Ja, nee, we gaan zeker blijven verkondigen dat zij dat mogelijk hebben gemaakt. Maar wij zorgen inderdaad dan even voor de contacten en dat die daar daadwerkelijk staat.
0: Ja. Ja, mooi. Dat is nog één ding eigenlijk ter voorbereiding waar jullie misschien rekening mee moeten houden, is dat de koloniën van weldadigheid toegevoegd zijn aan UNESCO.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Heeft dat nog invloed op jullie corso?
2: Nou,
0: of als alleen maar als viering?
1: Ja, nee, ja, ik denk ook dat we elkaar dubbel daarin kunnen versterken. Want ze hebben een heel mooi programma met 5. En ook daar is ons corso ook in opgenomen. Dus het is voor ons alleen maar meer promotie, breed uit. Dat ze ons daarin meenemen. Dus dat is heel mooi. En het corso is ook zelf ook UNESCO. Dus we zitten een beetje dubbel UNESCO vieren wij.
2: Ja. Ja, allebei het 5-jarig jubileum.
0: Ik kan zeggen, allebei 5 jaar.
2: Dat
0: Nou... Waar kan ik aan zien? Jij zegt van ze hebben 5 in hun uitstraling. Maar waar kan ik nog meer in zien dat het 5 jaar UNESCO is? Bijvoorbeeld misschien een extra wagen daarvoor? Of?
2: Nee, daar hebben we niet de aandacht aan besteed. Nee, het is voornamelijk in het gezamenlijk optrekken van dat 5. Hè. Dat is een logo voor ontworpen, maar ook een heel magazine website. Waarin alle activiteiten in het gebied ook van de koloniën van weldadigheid die daar plaatsvinden. Dus dat is de aandacht. En voor de rest hebben we wel meegenomen, ook in de communicatie, hè, dat we er heel trots op zijn dat we ook 5 jaar immaterieel erfgoed zijn. En dat is het corso-cultuur. Zij zijn natuurlijk cultureel weer het erfgoed. Dus dat is het verschil. Maar er komt geen extra wagen. Dat kost best wel veel extra tijd.
0: Ja, dat is geloof ik. Ja.
1: We hebben wel een heel mooi ander logo op onze flyers en posters staan. Die speciaal voor dit 5-jarige is ontworpen.
0: Ja. Nou, mooi.
2: Nou, ik moet ook wel zeggen, met 11 grote wagens, een veeënwagen dit jaar door de bron en 5 juniorwagens zitten we bijna ook wel eigenlijk aan de max.
0: Ja.
2: Omdat we, het is natuurlijk niet een supergroot parcours en je wil ook dat iedereen de ruimte heeft om goed bewonderd te kunnen worden onderweg. Dus we zitten wel een beetje bijna aan de max, zeg maar, van wat we aan kunnen.
1: En overdag hebben we ook nog het kindercorso erbij. En ook niet vergeten dat er ook nog fanfares ook bij zitten. Dus het is echt wel een groot vermaak wat langskomt. Dus, ja.
0: Nou, ik weet goed gemaakt. Jullie komen gewoon over 2 weken nog een keer terug om het corso te bespreken. Want anders dan zitten we in tijdnood. Ja. Ik wil jullie in ieder geval voor deze voorbereiding danken dat jullie hier zijn geweest.
1: Dank je
0: en,
1: wel.
0: En tot over 2 weken.
2: Ja, heel graag.
1: Tot dan.
3: Voor Steenwijkerland is dit RTV Vos.

En tot zover deze eerste 2 uur uitzending weer na de vakantie. Ik hoop dat u het leuk vond en dat we de onderwerpen goed door hebben gesproken. Zodat u weet wat er allemaal gaande is weer. Want alles gaat weer beginnen na de vakantie. De periode na de winter in. Ja, het klinkt sneu, maar we gaan die kant wel weer op. Ik wil u bedanken voor het luisteren. En ik wens u een heel fijn weekend. En tot volgende week. Bye bye.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele 100.000 mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Dag ploppertjes, het is hier veel te droog en daarom dansen we de regendans. Zijn jullie klaar?
1: Ja!
2: Gloeiende, gloeiende.
3: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
4: Het is zondag, gezellig. Geert en Marieke.
3: Ja, dat is echt genieten van de allerbovenste planken.
5: Het is zomer. Het is zomer.
6: En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: Ja, wat een kabaal, zou u zeggen, met dit programma.
1: Nou, we zijn wel gelijk aan.
0: Ik heb weer last van mijn hoofdtelefoon.
1: Ik dacht dat jij ook iets nieuws zou halen.
0: Ja, ik zou ook iets nieuws halen, maar ik pak straks wel even een andere hoofdtelefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: ZZ Top, om mee te beginnen, want afgelopen week ging de drummer van ZZ Top hemelen. En ja, ik denk dat moet dit lawaai op de lokale zender kunnen natuurlijk.
1: Ja,
0: give
1: zeker.
0: Give me all your loving.
1: Ik krijg net een lekker kopje koffie. Wil jij ook koffie?
0: Nou, ja, doe maar.
1: Lekker hoor, dankjewel.
0: Als er nog wat is, de mensen. Ja. Weer een pennywapen.
1: Ja, weer een pennywapen. Ja, die houden we erin hoor. Heerlijk, heerlijk.
0: Nou, daar zijn we weer.
1: Ja, hoe was je week?
0: Mijn week was eigenlijk best wel... Dat was redelijk. Het was de week van eventjes, het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar ik hoorde dat hij weer terugkomt. Dus ja, het was de week van een familiedag, maar daar was je bij.
1: Ja, weet je dat er heel veel mensen afgelopen zaterdag familiedag hadden? Dat is echt zo'n standaard familiedagdatum.
0: Ja. Spelletje.
1: Ja. En Swingo.
0: Barbecue.
1: Hebben we van alles gedaan. Ja, was gezellig.
0: Ik had nog nooit gehoord van Swingo. Maar...
1: Nee, ja, dat hebben wij natuurlijk op vakantie ontdekt. En dat gaan we gelijk even in de familie gooien.
0: Heerlijk is dat. Mocht u meer uitleg willen over Swingo, gewoon eventjes cheert@rtvslos.nl. Ja. En dan komt dat.
1: Daar komen gewoon de Swingo verzorgen hoor.
0: Voor de
1: geen
0: rest
1: probleem.
0: Was het de week van mooie foto's uit België van mijn zus. En er blijft een familieprogramma.
1: Uit België? Uit Zeeland toch?
0: Nee, ook in België.
1: Was in België?
0: Ja. Oh. In de pannen.
1: Oh.
0: En het was de week van klusjes.
1: Heb je klusjes gedaan?
0: Ja, ik heb ook nog wat klusjes gedaan.
1: Oké, nou jij bent in ieder geval je koptelefoon vergeten bij die klusjes. Ja. Want die doet het nog steeds niet. Nou, ik had een beetje aparte week. Want ik moest eigenlijk weer beginnen met werken afgelopen woensdag.
0: Mm-hmm.
1: Alleen, ik heb een beetje last van mijn te lage hartslag. In de medische term noemen we dat een bradycardie. En dat, dat is vervelend. En het is vooral niet handig als je ambulancechauffeur bent.
0: Nee, gewoon chauffeur maakt niet uit.
1: Nou ja, kijk, maar dan rij ik alleen. Maar als ik natuurlijk in een auto rij met sirene en alles... dan moet ik voor veel meer mensen de veiligheid waarborgen. En dat is een beetje lastig als je hartslag rond de 30 is. Dus ik zit in een beetje in de medische molen en in de ziektewet inmiddels. Dus,
0: okay.
1: Ja, heel

0: voor iedereen die jarig is vandaag.
1: Happy birthday, Jake Raddle.
0: Raddle moet ik zeggen, en birthday.
2: Het was een lekkere versie.
0: Ja.
2: Ja, leuk. Goed uitgekozen. Hey, ben je afgelopen week nog naar de Nacht van Steenwijk geweest?
0: Nee, ik ben niet naar de Nacht van Steenwijk
2: geweest.
0: Het was te wat gezellig druk, hoorde ik van...
2: Ja, dat lees ik net.
0: En ander, maar ja, goed.
2: Nou, ik zag aan het begin van de avond op live op Steenwijk en Courant Facebook zo'n filmpje voorbij komen. Toen dacht ik, nou, ik weet niet of dit van dit jaar wel wat wordt. Maar nou lees ik later. Een stampvol Marktplein zorgde voor een gezellige sfeer tijdens de Nacht van Steenwijk.
0: Mm-hmm.
2: Biertjes gingen van hand tot hand en er werd hartstochtelijk meegezongen. Er was geen terrasstoel meer vrij. En ook binnen de horeca was het smoordruk. En op het podium stond natuurlijk onder andere Jannes. Die zegt, ik zit al meer dan 25 jaar in het vak. En wat fijn om weer in Steenwijk te zijn. Ik zie wel 5000 handen. Dus ja, het was toch wel heel gezellig druk.
0: En waarom was jij er niet?
2: Waarom was ik er eigenlijk niet? Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet meer zo goed. Want wij hadden iets of... Ik weet het niet meer zo goed. En het was natuurlijk aan het begin van de avond een regen, onweersbuien. Dus dat misschien dat ook een beetje meespeelde.
0: Ja, dat speelde wel een beetje mee natuurlijk op een of andere manier.
2: Maar ik ben blij om te lezen dat het Marktplein toch gezellig bomvol stond. Fijn. En waarschijnlijk hopelijk geen geluidsoverlast geweest.
0: Nee, ik denk het niet.
2: Heb je niks over gehoord,
0: daar hebben ze zich wel goed aan gehouden, volgens mij. Dat moet ook wel natuurlijk, want jij zei vorige week van... zou dat in Meppelen ook zo zijn? Ik heb dat eventjes nagevraagd. Ja. Nee, dat gelul. Ik hoorde dat bij toeval. Oh. In Meppelen is het precies hetzelfde.
2: Oh, hebben ze daar ook...
0: Daar moet men ook gewoon... Overdag wordt er nog wel eens een klein beetje van... Nou, we zien wel.
2: Ja.
0: Maar s'avonds wordt er echt op gelet.
2: Wordt er ook op gelet.
0: Mensen met geluidmeters en van die... hoe heet die van,
2: ja, dat zal.
0: Van die
2: wel.
0: Boa's en
2: ja.
0: Allemaal van die dingen.
2: Oké, okay. Nou ja, dan is het dus eigenlijk overal zo. Maakt ook helemaal niet uit. Maar ik ben blij dat het een gezellige avond is geweest.

0: En of het een gouden zomer was. Hè?
1: Absoluut. Ik zit hier. Je moet die pennywafels in een doos doen, pap. Want die worden zo droog. Ik zit hier. Ik stik hier bijna aan die pennywafels. Maar goed dat ik een kop koffie erbij heb.
0: Maar die horen zo droog, toch?
1: Nou, maar dit. Nee, niet zo droog. Ze zijn gewoon taai droog. Het moet in een trommeltje. Voor de volgende keer, ja?
2: Ja, ik wel.
1: Maar even over iets anders. Ja, hele goeie, ja. Ik wou het even over de Fancy Fair hebben. De jaarlijkse Fancy Fair in de grote kerk van Steenwijk. Die staat namelijk alweer bijna voor de deur. Op zaterdag 29 augustus begint vanaf 9:30 de grote Fancy Fair met een breed aanbod voor de bezoekers uit Steenwijk en wijde omgeving.
0: Wie niet wat wou je daar galm bij die
1: ja, wijde? Ja. Heb je die? Ja. Steenwijk en wijde omgeving. Heel goed. Wie niet tot zaterdag kan wachten, die kan al eerder terecht bij het kleintje Fancy Fair. Dat begint namelijk op woensdag 26 augustus om 12 uur 's middags. Tijdens deze kleinere editie zijn onder meer boeken en brokanten te koop. De Fancy Fair die trekt ieder jaar veel belangstelling en staat bekend om het grote en gevarieerde assortiment. En volgens de organisatie is één dag daarom eigenlijk net niet genoeg. Bezoekers die op zoek zijn naar een koopje, bijzondere boeken of een uniek stuk brokante, die kunnen hun zoektocht dus eigenlijk al woensdag beginnen.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Alle activiteiten vinden natuurlijk plaats in en rond de Grote Kerk van Steenwijk.
0: Gezellig. Altijd gezellig. Voor de luisteraars in Oostellingwerf. We worden geschouwd op dit moment.
1: Oh ja?
0: Heb ik het idee. En die vraag is eraf, is het altijd zo'n bende in dit programma?
1: Ja, ja, dat is altijd zo, ja.
0: Tijd voor de vrolijke plaats.
1: Ja, leuk. Heb je weer dinges? Heb je Mart weer?
0: Nee.
1: Die zag ik in de lijst.
0: Ja, die staat wel in de lijst.
1: Iets
0: maar
1: verder.
0: Ik denk, we doen wat anders. Het programma is deze keer meer dan lokaal.
1: Ja, dat is waar.
0: Sjeerd en Marieke, meer dan lokaal. Dat is wel een leuke tekst.
1: Het is wel een hele leuke tekst. Ja. Voor deze week kunnen we het wel zo noemen, ja.
0: Oké. Okay. Vrolijke plaat in het Engels. Had ik beloofd. Ik zeg toch wel eens, het is een familieshow.
1: Ja, dat is het.
0: Dus daarom
1: heerlijk.
0: Een band die niet meer bestaat, waar mijn broer ooit in speelde. Something Else Going.

0: Hij had volgens mij zo op cd gekund. Ja. Staat ook wel op een cd'tje, maar dan een... ja, zo'n eigen gemaakt, dus een home cd'tje. Gezondheid.
1: Of is hij nou een wesp?
0: Ik weet het niet. Ik ga straks voor je zoeken en ik kijk ondertussen rond of er een wesp is.
1: Ik hoop het niet.
0: Nee, toch?
1: Nee, ik ben een beetje bang voor wespen.
0: We gaan naar Vinyl.
1: We gaan naar Vinyl, ja inderdaad. Ik ging even wat opzoeken. Ik heb een hele leuke hoes in mijn hand van de Pointer Sisters. Weet jij uit je hoofd of ze alle drie nog leven of niet?
0: Nee, dat weet ik. Ik meen dat ik gelezen heb ergens dat er eentje niet meer op deze wereld...
1: Nee, er is er nog maar één. Is alleen de oudste, Rudd Pointer, die leeft nog.
0: Okay.
1: En de andere twee zijn helaas al gaan hemelen, zoals jij dat altijd zo mooi zegt. Nou, dit is wel een van hun grootste hits natuurlijk die we gaan horen. Uit 1979 gaan we luisteren naar Happiness van de Pointer Sisters.

0: letters bewijzen het. Het komt gewoon echt van vinyl.
1: Heerlijk, hè? Die disco-vibe. Ik vind dat zo lekker.
0: 78, 79 ongeveer was dit een... Lopen ze nog op klompen, denk je, tegenwoordig, die dames?
1: Nou, dat zal me niks verbazen. Nee, dat denk ik wel. Ik heb het over, dan hebben we het over de vrouwen van nu Polder 2 / Steenwijk Wold staat er. Dus het is een slash geworden.
0: Vertel.
1: Die begint aan een nieuw seizoen met wederom bijeenkomsten, lezingen en activiteiten. De vereniging die telt leden uit onder meer Steenwijk Wold, Giethoorn, Tuk en Oldermarkt. En iedere eerste dinsdag van de maand is er om 8:00 een bijeenkomst in het MFC Hoogtij aan de Oldermarkse weg in Steenwijk Wold. Daar komen ze dus elke eerste dinsdag van de maand samen. Daarbij staat doorgaans een spreker of een muzikaal programma centraal. Nou, op dinsdag 1 september dan trappen ze af en dan verzorgt filosoof Dr. Ria van den Brand een lezing over Etty Hillesum en haar betekenis als inspiratiebron.
0: Dus?
1: Ja. Op dinsdag 6 oktober volgt een muzikale avond met de Kleebinders.
0: De Kleebinders?
1: Nee, Klee.
0: Oh, Klee.
1: Kleebinders uit Wolvega. Met muziek, humor en creativiteit. En daarnaast zijn er onder meer leesgroepen, workshops, uitstapjes en een groep voor gezamenlijke theater- en filmbezoeken. Nou, leid je dit nou wat? Heb je belangstelling? En denk je, nou, ik heb iedere dinsdag niks te doen, eerste van de maand. Dan kun je gewoon lekker daarbij komen gaan zitten. En meer informatie is onder andere verkrijgbaar bij Margje Dozen. En die is bereikbaar via, zal ik het 06 even noemen?
0: Ja, doe maar.
1: Voor mensen anders... die al pen en papier klaarzitten.
0: Ja, pen en papier.
1: 06-234-133-54.
0: 105.4.
1: Zo leuk
0: en
1: liedje.
0: De frequenties van Radio Centraal. Mart Hoogkamer.

0: Johnny Jordaan, Tante Leen zingt hij ook.
1: André Hazes, ja.
0: Ken jij die nog?
1: Nou, nee, ja, André Hazes natuurlijk wel. Ja. Tante Leen kan ik me niet herinneren, ja, van naam. En, ja. En Johnny Jordaan ook alleen van naam. Die heb ik volgens mij niet meer actief meegemaakt.
0: Het gedicht wat u elke keer hoort. Ik heb een koptelefoon uit het jaar 0. Dat is zo'n oude Sony voor de liefhebbers die denken van, had ik hem maar. Op een of andere...
1: Maar waarvoor heb je die er nou weer afgehaald?
0: Ja, ik denk, hij doet het weer een beetje. Maar hij doet het in ieder geval wel genoeg om het Steenwijkerland weerbericht aan u voor te lezen. Het geldt ook voor bij Stellingwerf en Oost-Stellingwerf. Maar ja, we hebben nog steeds die jingle van...
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
0: Vandaag af en toe zon. En ja, ook zijn er vrij veel stapelwolken, zei Giel vroeger altijd. Stapelwolken bedoel ik.
1: Ja.
0: Er vallen enkele buien, maar er zijn ook plaatsen waar het zo goed als droog blijft. De noordwestenwind die neemt toe tot matig met daarbij middagtemperaturen tot 19 graden. Maandag en dinsdag profiteren wij met z'n allen van een hoog drukgebied. Zo schijnt op maandag in de herhaling van dit programma de zon. De herhaling is alleen op RTV Slos. Maar ook ontstaan er stapelwolken. Maar iets minder dan gisteren staat hier. En dat is dan de zondag. Temperatuur misschien wel 23 graden. Ook dinsdag verringt wat zon. Het warmt verder op en de maximatemperaturen nog verder omhoog. 25
1: echt
0: graden.
1: Waar?
0: En het blijft droog. Dus
1: nou,
0: je zal maar gewoon gezellig. Je zult maar gewoon gezellig thuis zijn.
1: Ja.
0: Vanaf woensdag weer her en der een. Ja, hoe heet dat? Een onweersbui en al die dingen, ja.
1: Oké, okay, nou, voorlopig is het even lekker.
0: Ja, maar dan loopt het ook alweer tegen september. En dan zit er alweer een R in de maand en al die...
1: Ja, dat is waar. Nou, we gingen vandaag natuurlijk voor lokaal, zei jij. En we zitten natuurlijk nu na het weerbericht. Komt er nu ook iets lokaals?
0: Er komt nou ook iets lokaals. Oh. Nee, volgens mij komt de helft van deze club uit Giethoorn. Maar zeker weten doe ik het niet. Dreugenworst en ik leut er gewoon.

0: zo slim.
1: En ik lette God.
0: Ik heb de laatste keer live gezien op een bruiland. Dreugenworf. Erg geschikt voor feesten en partijen. Ik leut her gewoon. Onze dialectplaat voor vandaag.
2: Kijk, hartstikke leuk. Zal ik nog even iets vertellen?
0: Ja, want, daar ben je voor aangenomen.
2: Ja, dat is ook waar. Ja, dat is mijn enige doel hier. Kijk, dan denk je natuurlijk, de Nacht van Steenwijk is geweest. Het is klaar, het is gedaan.
0: Het is aanvallen.
2: Ja, maar dat is dus dan toch stiekem niet zo. Dat
0: Vertel.
2: Vind ik dan wel weer heel bijzonder. Want aanstaande woensdag, 26 augustus, is er gewoon nog een Live in het Park.
0: Dat is ook zo, ja.
2: En ook niet zomaar één.
0: Met één van jouw vriendinnen.
2: Ja, nou. Vriendinnen, nou, maar wel een vriendin van onze show. Hè? Ja, zoals we het altijd zeggen op een groot radiostation. De vriend van de show.
0: Ja.
2: Nou, dit zijn wel de vrienden van onze show.
0: We moeten een keer een nieuwe foto maken met die club. Want we staan nog steeds op...
2: Ja, en we moeten ze misschien ook weer een keer draaien. Want dat is ook alweer een tijdje terug. Dus laten we dat volgende week ook even doen.
0: Volgende week doen wij Green Cadillac.
2: Ja, want die staan dus aanstaande woensdag in het park. En niet alleen Green Cadillac staat er. Maar daarna staan ook nog eens even de Moonshine Ramblers op het podium.
0: Het mag wat kosten daar.
2: Ja, dat is wel een hele leuke combi, hoor, mensen. Dus als je niks te doen hebt woensdag, ga gewoon lekker naar het park. De Moonshine Ramblers uit Sterke Wold komen ze. Die spelen onder andere stevige rockcovers van onder meer AC/DC, The Killers, The Kings of Leon, Chef Special. En Green Cadillac, die kiest natuurlijk voor de rockabilly in de sfeer van het Amerika van de jaren 50. Daar moet je dan een beetje aan denken. Met natuurlijk de gitaar, de bekende contrabas, drums en natuurlijk onze zangeres Judith Petter. Ja, superleuk. En dan zijn we er nog niet, hè? Want dan is de week daarna is er nog een keer live in het park.
0: Doen we volgende week.
2: Ja.
0: Mocht er van die muziekfestijnen zijn in Oost-Stellingwerf, in West-Stellingwerf, laat het ons weten.
2: Ja,
0: en
2: dan noemen we dat ook.
0: Zeker. Teert@rtvslos.nl.

0: blunt and tasted like last summer. Het last staat er niet tussen. Feest in Gallegoten.
1: Nou, absoluut. Het jaarlijkse feest dat wel. En wat een feest ook. Zaterdag 5 september staat Magisch Hoef in het teken van gezelligheid, ontmoeting en muziek. Overdag is iedereen welkom tussen 10:00 en 5:00 op de jaarlijkse open dag. En s'avonds wordt het feest vanaf 7:30 voortgezet met het bruisende muziekfestival Eigenwijs. Nou, wat is er dan overdag zoal te doen? Tijdens de open dag kunnen jong en oud kennis maken met het boerderijleven, de zorgboerderij, de theeschenkerij en de boerderijwinkel. Allerlei streekproducten kun je gaan proeven en kennis meemaken. Nou, daarnaast is er nog natuurlijk de hele dag volop vermaak, een theatervoorstelling. Door de deelnemers van de zorgboerderij zelf, hartstikke leuk. Er is een kalverkeuring, er is een proeverij. Voor kinderen is er knutselen, springkussen, ballenbak, modderkeuken. Nou, noem maar op. Zoveel te doen. En dan ga je even naar huis om lekker te eten. En dan kom je s'avonds gewoon terug.
0: Want dat kan dan, ook daar. Hè?
1: Dat kan daar ook nog natuurlijk.
0: Als je een plaatsje kunt vinden.
1: Maar s'avonds gaat in ieder geval het dak eraf. Tijdens het muziekfestival Eigenwijs. De tent gaat open om 7:30. En nou ja, dan zit ik even te kijken. Wie komen er onder andere? Dan heb ik dat net zien staan. En nu zie ik het niet meer. Oh ja, hier staat het wel. Karambam komt. Ancora komt in plaats van Henk Wijngaard. Want die ligt denk ik nog in het ziekenhuis. Boer Benny komt. En de Beat Crooks die komen. Nou, dat is een avond vol genieten.
0: Niet te weinig ook.
1: Ja, dat is best een line-up hoor. Ja. Ja, dat is nogal wat. Dat hebben ze elk jaar, moet ik wel eerlijk zeggen. Best wel leuke en goede artiesten daar hoor. Ik ben er eerlijk gezegd nog nooit geweest. Jij dan?
0: Ja, ik ben er wel eens geweest. Ik krijg ieder jaar nog foto's.
1: S'avonds ook?
0: Nee, s'avonds niet. Overdag met die kids van jou.
1: Ja, met mijn kids?
0: Jawel.
1: Ik ben er nog nooit
0: geweest. Tussen de koeien en al die dingen meer. En ze hebben daar van alles hoor.
1: Ja, leuk. Maar je bent er dus ook nog nooit s'avonds geweest?
0: Nee, s'avonds niet. Nee.
1: Het is toch wel een hele mooie line-up.
0: Wel bij de kalverkeuring.
1: Ja, dat is ook wel weer iets unieks natuurlijk.
0: Maar op een of andere manier, de kop niet van s'avonds.
1: Nou, en mocht je nog heen willen, tickets kosten €17,50 per persoon voor de avond, zeg maar. Hm. En er zijn nog tickets te bestellen.
0: En daarvan is volgens mij een deel voor een goed doel, maar...
1: Dat zou kunnen, dat geloof ik direct.
0: Maar dat zal zo wel natuurlijk, op een zorgboerderij is al een goed doel.
1: Het is allemaal op de Magisch Hoeve in Gallegoten.
0: Oké, we zeiden het al, het programma vandaag meer dan lokaal.
1: Ja.
0: Hadden wij al something else, hadden wij al dreuge worst. Ooit live bij ons in het programma, de Silver... Gaat zo,
2: Silver Wings. Pay me my money down.

0: live bij ons in het programma. Volgens mij was dat in Steenwijkerland. Steenwijkerwold bedoel ik.
1: Ja.
0: Tijdens het Glazenhuis. Maar zeker weten doe ik dat niet meer.
2: De keuze van Marieke.
1: Oh, zijn we daar alweer?
0: Nou, we zijn daar weer. Je moet nog even zoeken natuurlijk. Ondertussen heb ik nog wel wat kort nieuws dan. Van ons eigen dorp. Ja. Het programma wordt opgenomen in Eesveen. Zodat u dat maar eventjes weet. In de meest analoge studio die je maar kunt bedenken. Nieuws over Eesveen. Het Canadese bedrijf Vermilion Energy. Die mag op grotere schaal aan de slag gaan met de gaswinning. Vanuit de bestaande installatie bij Eesveen. En dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat afgelopen donderdag besloten.
1: Oh.
0: En dan wanneer u een liefhebber bent van het uit eten gaan en zo. En u denkt, overal is alles vol, er is weer wat nieuws. Geen, even verder heb ik het over, geen standaard menukaart en een uitgebreide wijnkaart. Sinds enkele weken, lees ik hier, is Brunch and More open in Vlaanderen. En dat more dat geldt omdat ze nog niet weten wat er allemaal gaat gebeuren. Eigenaresse Mirjam Mulder die denkt nu al verder. Meerdere vestigingen sluit ik op termijn zeker niet uit.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja.
1: In Vledder, zei je? Ja, nou, gezellig.
0: Dat is naast die grote supermarkt, waarvan ik de naam niet mag noemen.
1: Nee. Nou ja, er is er maar één. Dus dat is gauw te vinden natuurlijk. Ja. Hartstikke gezellig. Nou, wat ook heel gezellig is, is mijn keuze van. Die had ik eigenlijk al vorige week. Maar ja, toen hadden we een kleine miscommunicatie, waardoor er wel een heel leuk liedje gedraaid werd. Maar ja, nu gaan we gewoon nog een keer naar Cliff Richard luisteren. Want dit is toch wel echt mijn favoriet.
3: Ik heb het even uit!
1: Uit 1986.
4: Wait. Doe de speech.
1: Hij is toch heerlijk.
0: Kun je er ook mee?
1: Ik moet gelijk aan Gerard Ekdom denken, aan het glazen huis, aan alles.
0: Je gaat gewoon meedoen.
1: We gaan gewoon meedoen.

0: Hier zijn jullie er ook.
1: Ja,
2: bij dag.
0: Ja,
2: Robis.
3: Ja, het is alweer het einde van ons programma.
4: Zit er alweer op. Het duurt maar een uurtje. Wie weet, misschien binnenkort wel wat langer. Maar voorlopig doen we dit hiermee.
3: Ja, ja, nou, en dan kunnen we in ieder geval nog ruim luisteren naar onze artiest van de maand. Zitten we al bijna aan het eind van de maand?
4: Ja, we zitten volgende week de R in de maand.
3: Oh, kijk.
4: September.
3: Ja, heb je al, gaan we al vertellen wat de nieuwe artiest van de maand wordt?
4: Wanneer is daar nog tijd voor? Ik moet dan eventjes...
3: Ik kom weer daar heel onverwachts mee natuurlijk.
4: Natuurlijk, dat is...
3: Papa heeft een hele goede administratie.
4: Ik heb een administratie van 3 keer. Niks natuurlijk. Is dat Marco Borsato?
3: Nee, die hebben we al gehad.
4: Hebben we al gehad. Ik weet het niet.
3: Nou, we gaan dat eventjes goed opzoeken.
4: Ik heb hem al tot 27. Bluff.
3: Oh, leuk.
4: Ja.
3: Nou, dat is toch een leuk vooruitzicht. Gezellig.
4: Zo uit het blote hoofd.
3: Ja, hartstikke goed. Nou, dan gaan we nu nog 1 keer luisteren naar George Baker.
4: En dit vind ik wel een van de mooiste
3: muziek. Ik ook.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

Achtung! Super! Lass mal hören! Jetzt kommen die Kanonen!

0: Achtung! Sind Sie fertig?
1: Und jetzt kommen die Kanonen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: Wij kwamen hier uit Bentheim, Grun Friesland en Dedemstein.

film. Ja, want ik wil die geen wat vertel. Spreekt die boodschap in, ik ben nooit toe.

Ik kreeg van de weken een krant in de bussen met allemaal foto's van mensen met mussen en veren en vlaggen en toeters en bellen eraan. Bekende gezichten met wildvreemde nem, ze keken ook zo chagrijnig toe zijn. En toen zag ik ook waar het allemaal van kwam. Jan Spolling en Albert Haarsias denken, los mij maar vrijheid dan wat anders schenken.

Talig tot rock. Je hoort alles. Op RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3:00 begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is... is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: I was born this way. It's me.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als zevende. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you.
3: Goedemiddag. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: De muziek. RTV Slos 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

alles op de pot. We geven geen pot. Ze kennen mij bij de bar, ik ben met de mar. De barkeeper is van de star. Lieve jongens, we gaan veel.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

Het eerste deel uit de Italiaanse symfonie van Mendelssohn. Vandaag is het 172 jaar geleden dat in het Poolse Wroclaw Moritz Moszkowski werd geboren. Hij zou een zeer gewaardeerd concertpianist worden die ook regelmatig vierhandig speelde met Franz Liszt. Daarnaast was hij een zeer productief componist. Hij schreef meer dan 200 werken, waaronder een reeks Spaanse dansen. Uit het eerste boek hoort u nummer 4 in Bes Groot.

Spaanse danser nummer 4 in Best Groot van Moritz Moszkowski, vandaag 172 jaar geleden geboren. De London Symphony Orchestra stond onder leiding van Ataulfo Argenta. Iets totaal anders nu. Ik wil u meenemen naar Engeland, naar het Anfield Stadium van FC Liverpool. Bij thuiswedstrijden klinkt bij het begin van de wedstrijd uit meer dan 50.000 kelen het officiële clublied, onofficiële clublied moet ik zeggen, You'll Never Walk Alone. Het werd in 1945 geschreven door het fameuze duo Richard Rodgers en Oscar Hammerstein voor de musical Carousel. Het nummer is oneindig vaak in heel veel variaties vertolkt. De versie van Gary and the Pacemakers is wellicht de bekendste. Maar ik wil u laten genieten van een wel heel bijzondere uitvoering.

Dat waren cellist Yo-Yo Ma en pianiste Catherine Stott in een klassieke uitvoering van You'll Never Walk Alone van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein. Het officieuze clublied van FC Liverpool. We blijven nog even in Amerika, met ook al zo'n nummer dat oneindig vaak is vertolkt. Meestal in swingende versie. Lady Be Good van George Gershwin. Dit vind ik een van de mooiste.

Ella Fitzgerald en de Oscar Peterson Trio in Lady Be Good van Gershwin. De luit is een snaarinstrument met 4 tot wel 13 snaren. De op een gitaar lijkende luit is ontwikkeld in Arabië en genoot in het Europa van de late middeleeuwen, de Renaissance en de barok een grote populariteit. Eeuwen geleden schreven diverse componisten werk voor dit bijzondere instrument. Onder hen Johann Ludwig Krebs. Hij is het bekendst van zijn argelwerken, maar componeerde ook talrijke werken voor zang en andere instrumenten, zoals concerten voor luit.

Evangelina Mascardi soleerde op de luit in een deel uit het concert voor luit en orkest van Krips. U luistert naar Muziekpalet, een wekelijks programma bij RTV1, Radio Centraal en de Slos, met daarin de mooiste klassieke klanken.

Mary Pariah speelde een deeltje uit het 17e pianoconcert in G groot, KV 453 van Wolfgang Amadeus Mozart. Hij werd begeleid door The English Chamber Orchestra. Verder met een van de kortste werken van Sergei Rachmaninoff. Zijn Italiaanse polka wordt gespeeld door het Beinhof Piano Ensemble.

De Italiaanse polka van Rachmaninoff in de uitvoering van het Beinhof Piano Ensemble. Vernoemd naar de in 1958 geboren Bulgaarse pianist en pianoleraar Tomislav Nedeljković Beinhof. Van de polka van Rachmaninoff naar de Polonaise van Franz Schubert.

Aaron Shore, viool en het Parnassus Ensemble Ronden speelden de Polonaise voor viool en strijkorkest van Schubert. Van mooi vioolspel naar virtuoos vioolspel. Sándor Lakatos laat de viool zingen als een leeuwerik.

Sándor Lakatos en de Leeuwerik brachten ons bij de slotmuziek. Op naar het nieuws op de tonen van de fonteinwals van de Deense Strauss Hans Christian Lumbu. Uitgevoerd door het Tivoli Symphony Orkest onder leiding van Tomáš Vetteuy. Fijn dat u luisterde. Volgende week is er een nieuwe aflevering van Muziek Palet bij RTV 1, Radio Centraal en De Slos. Mijn naam is Evert de Jong. Ik wens u, mede namens technicus Sander C.J., een fijne voortzetting van deze dag. Dag.

0: Gijs, RTV Slos, met het nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Misschien ben je aan het werk geweest, misschien ben je alweer naar school geweest, of heb je nog vakantie. Iedereen die luistert naar Lichtflits, allemaal welkom. En Lichtflits is een lokale omroepprogramma vanuit Stevikenland gemaakt. Het bestond begin juni dit jaar 32 jaar. Dat betekent dat het zijn 33ste jaargang beleeft. En het wordt uitgezonden via Radio Centraal en Internetradio. En het is bedoeld voor een hele grote wijde regio. Ook Westerveld en Oost-Stellingwerf, West-Stellingwerf, Stevikenland en elders in het land dus via Internetradio. Deze uitzending die begint met 10th Avenue North, Love is Here. Een opname uit de beginjaren nul. En 10th Avenue North die had vorig jaar, dan moet ik even mijn speakbriefje erbij pakken, een optreden op 17 november op een maandagavond in de basiliek in Veenendaal. En op 30 mei werd het album Learning to Trust uitgebracht.

Edward Rekers, Loving Only You, uit de Commandments, de 10 geboden. Een Tom Parker project, en dit was dan de uitvoering in 1990. Edward Rekers die overleed vorig jaar op 7 oktober. En Nederland kent hem vooral, en u waarschijnlijk ook, van Ruthless Queen door Kajak. Maar die heeft veel meer bijzondere stukken opgenomen en veel goede optredens gegeven. Rob de Nijs, die ons vorig jaar ook ontviel, werkte trouwens ook aan deze versie van The Commandments mee. Opwekkingsliederen, deel 49, verscheen vorig jaar tijdens de Pinksterconferentie. Alleen door Jezus is opwekkingslied 899. En op deel 49 zijn de nummers 896 tot en met 908 te vinden. Daarna de Gospelkalender.

Tijd geworden voor de gospelkalender. Zondag 6 september, New Creation Gospel Choir Band om 10 uur in de ochtend in Akrum. Een themadienst Goud wordt in de Terpkerk opgevoerd. Zondag 6 september, de band Sinjael. 11 uur in de ochtend in Nijland. Medewerking aan een tentdienst bij Dorpshuis De Mande. Dan gaan we naar... Even kijken hoor. Zondag 27 september, New Creation Gospel Choir Band, 19:30 s'avonds in Stiens, themadienst Goud in de Hegestins. Zondag 27 september, Voices of Faith, 9:30 in de ochtend in Leek, in PKN De Hoeksteen, muzikale medewerking. Zondag 27 september, Peter en Iske Brakels, 19:30 s'avonds in Drachten. Peter en Iske Brakels brengen Reprise in Time. Het betreft een evangelisatiedienst in de Schakel. Zondag 27 september, de Living Lord Singers uit Diever treden om 7 uur s'avonds op in Houderwijk. En ik vermoed dat tijdens een kerkdienst is. Zondag 27 september, de Lightning Stars, een koor om 10 uur in de ochtend in Burgum. Dan 4 oktober, zondag 4 oktober, Sinjael, de band, om 9:30 in de ochtend in Garijp. Medewerking aan een kerkdienst. Woensdag 7 oktober, Peter en Iske Brakels, Reprise in Time. 9:30 in de ochtend in Sneek. Interkerkelijke koffieochtend De Bron, die wordt muzikaal opgeluisterd. Zondag 18 oktober, Voices of Faith, 9:30 in de ochtend in Nijega. Themadienst Kom Dichterbij. De hervormde gemeente Op Einde en De Tieke in Nijega. En De Tieke is dan ook de locatie, als ik het wel heb. Zondag 18 oktober, de Young Christian Singers. 9:30 in de ochtend in Leeuwarden. Medewerking Kerkdienst Vrije Evangelische Gemeente. Zondag 18 oktober, Resin, de band. 10 uur in de ochtend in Steenwijk. Medewerking Kerkdienst Vrije Zendingsgemeente Bethel. Aan de Gasthuislaan. Zondag 18 oktober, de band Sinjael. 9:30 in de ochtend in Oosterwolde, Oosterstellingwerf. Verzorging themadienst in het Anker. En zondag 25 oktober, Antheus Vokengroep. 9:30 in de ochtend in Leeuwarden, themadienst Child of God. Dit en nog veel meer terug te vinden op www.gospelpodium.nl/agenda. 50.

ter nagedachtenis Saradee Kash, die vrijdag 21 november vorig jaar plotseling overleed. En deze opname kwam in 1989, het Kash-kwartet. Vijf broden en twee vissen van het gelijknamige album. En het Kash-kwartet bestond uit een moederkast, zijn zus en een tante. Vorig jaar ontviel ons ook songwriter Chuck Schirar. Hij was de oprichter van Love Song met een andere muzikant, John Mailer. En vanaf 1975 ging hij solo. Sometimes Hallelujah is een van zijn bekendste opnames.

Je had de stem misschien al herkend, Rebecca St. James. Dit stuk, dat heette Love Being Loved By You. En het kwam van het album If I Had The Chance To Tell You Something uit 2005. In 2025 bracht zij een single uit met de titel You Make Everything Beautiful. Ze had diverse optredens en een boek, haar memoires, heeft ze uitgebracht. Last Thing Ever, Faith Music, Family and Being Found By True Love. Dit wat betreft Rebecca St. James. Zometeen gaan we verder met Empty Hearts, New World Sun. En New World Sun, moet ik even. Dit stuk komt trouwens uit 2006. En die traden op in de Basilica Veenendaal op donderdag 1 mei vorig jaar. New World Sun komt trouwens uit Canada. Stond vroeger ook op het Flevo Festival wel eens. En op de EO Jongerendag eenmalig.

In 2025 ging Bright voor het eerst weer een paar keer optreden. Wij gaan terug in de tijd naar het album Snakes in the Playground en we luisteren naar het nummer I Miss the Rain. En als je goed luistert, dan hoor je ook dat Rick Florian van White Heart meezingt.

En na Renier Simons muziekkeuze gaan we verder met de Country Trail Band en Wim Pols en Astrid Langerland, Rots der Eeuwen. Vorige week ook al een ander nummer van Wim Pols gedraaid met de Country Trail Band. Wim Pols die overleed vorig jaar op zaterdag 25 oktober en hij werd 71 jaar. We zullen zijn muziek trouwens de komende jaren niet vergeten in dit uur.

Je hoorde Petra Berger met Samen Zijn, het themanummer uit Korenslag, een tv-programma uit 2006. En hiermee refereren we naar Kopje Cultuur. Dat was vorig jaar op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 september. Op de zondag was er toen een kerkdienst op de markt met Talita Naveen, het koor Grace and Glory. Een kinderactiviteit met Ellie Zuiderveld, die liedjes liet zingen. En een spreker. Nou, dit jaar is het weer Kopje Cultuur binnenkort. En dan moet ik even zien wanneer dan de datum is. In elk geval gaat dan het koor Inspiration komen. En Ellie Zuiderveld zal weer van de partij zijn. En even zien waar ik het heb. En Martin Brand zal als spreker fungeren. De datums noem ik straks even. Het is in ieder geval wel in september. Gaan we even naar Events for Christ toe. In september Events for Christ. 18 september de Fresh Oil Tour Aston Ministries in Rotterdam. Kom eens zien. 18 september René Driessen Krijgsman in Winschoten. Emmanuel zal het zijn. 19 september René Driessen Krijgsman in het Kruispunt te Friesenveen. 19 september Arend Jansen en Friends in Elburg met Zandverhalen. En 20 september Josiah Queen in Rotterdam. RTM Stage in Ahoy. Nou, in het najaar komt de Young Messiah met de Choir Company weer terug. Dat begint 31 oktober. Daar komt in het najaar ook uitvoerig aan bod. Contactgegevens, Events for Christ, zal ik even geven. www.eventsforchrist.nl/agenda. www.eventsforchrist.nl/agenda. Gaan we even bekijken of ik de gegevens van Marijke Bos weer bij de hand heb. Van de Alpha-cursus, die heb ik hier. Vrijdag 11 september start het voor een 12 chille avonden. Het wordt in wijkgebouw De Gagels al hier in Steenwijk gehouden. En de Alpha is voor iedereen met, zonder of een beetje geloof. Het is een steenweg bedoeld voor jongeren van 16 tot en met 26 jaar. En de deelname is gratis. Dan even kijken of ik nog meer kan vinden. Dan gaan we weer terug naar Oosterwolde, Oosterlingwerf. Dan is er in september in de Levensbron een Alpha-cursus voor volwassenen. Ik heb er geen aanmeldadres voor, maar moet ik nog later maar eens even nazien te zoeken. En voor de rest geen Alpha-cursussen in de regio, voor zover ik na kan gaan voorlopig. Ik denk dat we zometeen teruggaan naar de muziek. Pak even mijn muzieklijst er weer bij. Ellie en Rickert Zuiderveld. Nou ja, Ellie is dus bij Kopje Cultuur actief geweest. Ze schrijft nog steeds, ze traint nog op. Rickert die schrijft, voor zover ik weet, alleen nog maar, want zijn gezondheid laat het niet meer toe om op te treden. Maar we gaan nu luisteren naar een oud stuk van hen. Ik wil weten wie je bent.

En deze lichtflitsersending, waarin we terugkeken op het jaar 2025... hebben we ook nog even aandacht voor Donna Summer. Dankzij het programma Tribute Battle of the Bands op SBS6... werd haar muziek ineens weer onder de aandacht gebracht... dankzij de band Donna's Hot Stuff met zangeres Irma Derks. Nou, die band die komt volgend jaar, zaterdag 18 januari... naar de Meente, al hier in Steenwijk. En Unconditional Love was een track van Donna Summer... samen met de band Musical Youth... En die stond vanaf 13 augustus een aantal weken in de tipparade. Musical Youth was de band die destijds een heel grote hit met Pass the Dutchie scoorde. Dat was begin jaren 80, hebben we het dan over. Zometeen genoeg door het Talita Nawijn. En dan vertel ik je dat deze lichtflitserszending technisch werd verzorgd door Renier Simons en Henk Kok. Samenstelling en presentatie door ondergetekende Bert Kuiper. De volgende keer zijn we er weer met de normale nazomeruitzending van dit programma. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: De Kok. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jon van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing.
3: Hey man, what's happening?
2: Hey, brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
3: How's he doing? Okay?
2: But mine's at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on. I'll be at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart?

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: RTV Slos, met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Bernie, I said, they'll never make their money back.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kombers Hakon neemt ze in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en is sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Even terug naar toen.
3: Even terug naar toen.
2: Met RTV Slos.

0: RTV Slos, met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Franstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Zos.
1: Voor de kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
2: Daddy!

0: Hey, maar Frank, je bent nog helemaal niet geboren in de wagen.
1: Nee, man, ik ben een boer.
2: De nieuwste Nederlandstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Slos. Geen

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Jansen in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Zos.
1: Voor de kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Zos.

von Angst. Die grüne Polizei, sie kamen langs. Een dagboek werd gered van het concentratiekamp. Een dagboek van een kind. Bedankt.

dat is afgelopen. En hoe die dappere Anne heeft staan bloeien achter de geblindeerde ramen van het achterhuis. Dat is vandaag 75 jaar geleden. En of wij iets van hebben geleerd? De stroom van mensen die vandaag op de vlucht zijn voor angst, honger en terreur is er nog steeds. Andere gezichten. Maar de vraag om hulp is precies dezelfde.

Nederlandse muziekkoepel. De nieuwste Nederlandstalige muziek in de muziekkoepel bij RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen. En Go Ahead Eagles.